0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat railschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Railschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. In totaal werden 8 mensen opgepakt. De politie heeft gisteren extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
5: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
4: En de Rode Duivels zijn afgelopen nacht geland in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Daar is ook een basiskamp. Ze vlogen er zo'n 10 uur over en gingen meteen na de vlucht trainen. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.
3: Music.

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
1: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising.
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app. 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
14: Yes, of Corsa.
13: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
14: Yes.
13: Vanaf €179 per maand in lease and go?
14: Yes.
13: En tot 8 jaar speciale garantie?
14: Yes.
13: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
16: Voorwaarden op ikea.be.
19: Really, really. Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet scheren.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen. Dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bak kristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Maar nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
9: Het gaat over toxisch gedrag, ook machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan en die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
8: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie, vooral als hulp om teksten te schrijven of bij de boekhouding bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de FOD Economie. Ons land staat daarmee in de top 5 van Europese landen en ook privé gebruikt 1 op de 3 Belgen al AI. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat relschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. Gisteren werden 8 mensen opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren nog dat het Israël niet meer zal aanvallen, maar alleen als Israël op zijn beurt stopt met aanvallen in Libanon. Maar dat lijkt Israëlisch premier Netanyahu dus niet van plan. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
10: Van zo gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daar net al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
8: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
7: Willy, music matters.
11: Dat is zeker dat. Heel goedemorgen.
0: Thomas en Sien.
11: Hey Sien, hoe gaat het? Je was ja. Trok echt een enorme rare kop bij het opzetten van de koptelefoon.
1: Iemand had het volume hier gigantisch luid.
11: Wat blieft. Ja. Goedemorgen, ja.
1: Nu je 50 bent en één dag nog slechter gehoor.
11: Wat? Maar jij bent echt ook daarin zo gematigd. Iedereen zet zijn koptelefoon luid, want je wilde echt niet. Je moet die voelen als een bad nemen met botten aan. Maar goed. Goed voor je oortjes, dat wel.

0: Should I Stay or Should I Go van The Clash. Roel denkt dat hij, net als de Rode Duivels, straks gaat starten met een activatieoefening. Ah wel, Roel, ik heb hetzelfde gevoel dat ik nog een activatieoefening
1: doe. Je hebt er eentje nodig. Ik zou zeggen, je krijgt vandaag wel een dagje respijt. Een
0: klein beetje.
1: De dag na je 50ste verjaardag.
0: Ja, ah wel, ja, kijk.
1: De show wacht niet natuurlijk.
0: Nee, genoeg.
1: Het gaat
0: jammer.
1: Onverminderd door. Hè?
0: Ja, we gaan gewoon door alsof er niks aan de hand is. Laat dat vooral echt duidelijk zijn.
1: Maar het was toch een fijne verjaardag.
0: Het was een heel fijne verjaardag. Het was echt fantastisch. En ik dank je wel voor de ongelooflijk mooie dag. Zien? Dank je wel.
1: Maar niet alleen.
0: Ja, maar hier, voilà. Het is hier allemaal gestuurd ook. Ismaël, wat een leuke aflevering. Over de Viva 50 podcast. Ja. Had gemerkt op de pet van Sien, daar staat een S. Volgens mij is dat toch de S van Superwoman.
1: Oh.
0: Wat een kanjer. En ja, kijk, dus ja, dank je wel. Zien voor de fijne dag.
1: Maar ik zeg het niet alleen, kudos voor mij. Hè. Het was het hele team hier ook.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Maar kijk, inmiddels 9 juni, blij dat we zo ver alweer zijn. Vandaag mooie foto's en van een prachtige dag in het laatste nieuws, namelijk het huwelijk van Lotte Kopecky en Axel Merks. Die hebben elkaar het jawoord al gegeven, het was op 26 mei al, maar vandaag pas in de krant geraakt.
1: Ik ben echt een beetje verliefd op de rug van Lotte Kopecky.
0: De rug, ja.
1: Die topsporters, zeker de vrouwen, die hebben altijd zo'n prachtige rug.
0: Ja.
1: Zo helemaal gestroomlijnd. Geen enkel dingetje. Vel is daar te veel of te weinig. Ja, ze heeft een prachtige rug. Ja, echt waar.
0: Ik weet het zo door.
1: Er zit ook gewoon een heel mooi kleed aan waar die rug dan natuurlijk
0: Ja. Met een prachtige split. Ja,
1: ik vind een rug is echt, ik denk dat een van mijn favoriete lichaamsdelen is.
0: De rug.
1: Dus ja. Zeker een mooie rug.
0: Ja, mogen ze altijd echt de mooie rug toekeren.
1: Ja, eigenlijk wel. Als ze mooi is, hè.
0: Ja, het is een mooie rug. Ja, okay.
1: Jij nog iets te zeggen over het huwelijk van Lotte?
0: Over de rug? Nee, dat ik het echt een ongelooflijk mooi koppel vind. En dat ze stralen. En ze zagen er echt prachtig uit. En je kan het zelf aanschouwen met de piepe oogjes in het laatste nieuws vandaag. Desgewenst.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel grappig, want moest jij niet ook net getrouwd zijn, zou jij nooit nieuws over huwelijken uit de krant halen.
0: Ja, het is waar. Kijk, ik ben een melige naap. En ook al 50, zien.
1: Stil
0: er ook mee, hè. Allee.
2: Willy.
0: Ah, vrienden van Willy. Wat zijn de wilde plannen? Dat vernemen we natuurlijk graag. Stuur gerust een berichtje. Velen hebben het al gedaan. Ik ga met de fracties door de berichten ploeteren. Maar stap voor stap, hè, jongens, want op 50 moet je dat zo'n beetje... moet een dag wat voorzichtiger aanpakken, laat het zo zeggen. Maar toch, verder gaat mij ook niet inhouden, in alle eerlijkheid.
1: Bent van Looy is de eerste gast in de podcast van Thomas en Roos, Viva 50 over 50 geworden. Dit is een nieuwe single.

0: heerlijke nieuwe single van Das Pop. Echt een groeier ook. Different Class van Das Pop. En inderdaad, Bent van Nooy is de eerste gast in de podcast die ik samen met Roos Lotgenoot, als het gaat over een halve eeuw worden, heb mogen ontvangen. Dat is Bent van Looy. Bent van Looy is in mei 50 geworden en ja, het is echt een leuke aflevering geworden. Dus zeker checken via willy.radio of via de app, kan je het allemaal beluisteren. Ik weet niet of je het gezien hebt zien. Vandaag in de kranten, nieuwe betogingen in Brussel alweer uitgemond in rellen. Maar er is hulp onderweg in de vorm van Chef Blom.
1: Ah, van Special Forces.
0: Van Special Forces. Dus de heer Philippe Blommaert, Chef Blom, die zegt van ik wil de relschoppers wel eens even flink laten afzien. Hè. Tot ze mijn moeken gaan jammeren. Laat ze maar eens flink afzien, zegt hij. Dan verandert een mindset. Het zal rap gedaan zijn met die rellen. Dus kijk, ja, het komt allemaal in orde.
1: Dat afzien, dat is volgens mij Special Forces ook. Dat is niet meer overdreven dan dat het in het echt is. Ik heb een familielid dat voor Defensie werkt.
0: Ah ja, okay.
1: Die was nu onlangs nog eens op oefening. Het was wel gewoon in België, maar dan moeten die soms echt zo'n week in een tentje gaan ergens, weet ik veel, kamperen en dan daarvan alle oefeningen doen.
0: Ja.
1: En dan krijgen wij wel soms berichten van, ah ja, zware dag, geen echte tijd gehad om te eten. Ik voel me uitgedroogd. Nu nog snel een koud blik chili con carne en dan ga ik eten.
0: Op een Spartaanse shit.
1: Maar dat is wel echt, die vinden dat dan mega normaal. Zou echt mijn grootste nachtmerrie zijn om zoiets te moeten doen.
0: Eén dag, maximum, langer overleef
1: ik
0: niet.
1: Dus afzien.
0: Gaan we dat niet opwarmen? Gaan we niet een klein zuurtje en is er een frisse salade voorzien?
1: Ja. Afzien, echt totaal geen probleem, maar dan wil ik wel deftig eten.
0: Deze moet in orde zijn. Dat vind ik ook.
1: Ja.
0: Ja, kijk, we zijn bereid tot veel bereid. Maar ja, dus, ik snap het. En dan zo op een blik Fafa bonen zitten bijten, omdat je het ook niet open krijgt, wellicht.
1: Dat gaat niet.
0: Verschrikkelijk.
1: Dat gaat toch niet?
0: Dat gaan we niet doen.
1: Ik word doodongelukkig van een niet deftige maaltijd.
0: Kijk.
1: Dat haat ik echt.
0: Dat pint ons toch ook weer. Dat is zeer mooi. Dank u wel. Ja.

0: komt er wat reactie op jouw verhaal zien over je schoonbroer die ook op manoeuvres is met het leger en het zo hard heeft dat hij niet ertoe gekomen is om zijn blik chili con carne op te warmen. Het zijn harde reacties. Ik weet niet of ik ze mag voorlezen, maar ik ga het toch doen. De eerste is niet zo hard. Johnny die laat gewoon terloops weten. Mijn lievelingseten is toevallig ook warm. Is goed. Bart daarentegen heeft toch commentaar. Koud eten op een oefening. Slecht time management. Ter plaatse rust. Ja, dan weet je hoe laat dat is. Gevolgd door nog een bericht. Amper koud gegeten over de 27 jaar dienst. Maar wij overleven wel zonder gsm.
1: Daar kan ik niks tegen hem zeggen. Dat durf ik ook gewoon niet. Dus,
0: sorry voor alles.
1: Dus krikrak.
0: Verschoning. Ja. Pardon.
2: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Thomas en Sien.

0: Ballad of Lia en Paul van Case Choice. Bijna 7:30. Het is nog altijd wennen voor de Vlaming. Als er plots iets verandert. Ja, maar ik snap dat wel. Dus, nee, in dit geval, dus na 77 jaar, dus dat is echt wel best al heel lang, wordt CCML nu ook in Vlaanderen gewoon Chocomel. Dat was in het buitenland al zo, dat het als Chocomel in de supermarkten lag.
1: Terwijl ik denk dat CCML internationaal makkelijker uit te spreken is dan Chocomel.
0: Ik denk het ook, maar goed. Ja.
1: CCML.
0: Dat is nu te laat.
1: Ze hebben aan ons niks gevraagd.
0: Ja, nee, te laat. Ja. Kijk, nogthans voor een kleine dikke factuur hadden wij gerust daar wat marketing dingen over kunnen vertellen. Maar goed. Grote foto van Mark Vertongen naar aanleiding daarvan. Mark Vertongen van FC De Kampioenen natuurlijk met een halve liter fles CCML, dus nu Chocomel. Ja. Voor sommigen is dat wel wennen. Doet mij wel wat denken aan, en dan moet ik zeggen dat ik dat zelf ook nog altijd wel een beetje... Nou, lastig is wat fel, maar toch denk van... Biscoff. Dat is in de kroonjuwelen van de Belgische ondernemerswereld. Dat is natuurlijk echt fantastisch. Lotus Bakeries, maar... Dat is gewoon speculoos.
1: Maar dan zit je ook met dat speculoos ding. Dat was sowieso al moeilijk.
0: Ik weet het wel, maar we gaan dat nu toch niet allemaal ook gewoon... Heb je nog een Biscoff voor bij de koffie?
1: Dat is waar. Maar je hebt toch ook nog mensen die nog altijd een Twix en Raider of zoiets noemen? Dat is echt van voor mijn tijd. Maar er zijn mensen die nog altijd zich niet hebben aangepast aan het woord Twix.
0: Dat betekent toch ook dat er iets schort aan Twix dan, hè? Of aan die mensen. Dat kan ook. Dat kan zeker ook. Maar goed, het is wennen.
1: Maar dat hoor je toch echt

iets wat ruimteachtig, dat nummer eigenlijk. Hè. The Haunted Youth, Forget Me. Wat mij naadloos brengt bij een speciale vestimentaire uitrusting voor in de ruimte, waar ik het straks even over wil hebben.

0: Het is al met handen in de lucht bij Sien, zeg. Glory Days van Bruce Springsteen. Ik vind het altijd leuk als Willy zelf ook nieuws aanbrengen via de Willy-app, zoals Benny net gedaan heeft. En laat weten, ja, het was wel gisteren die NBA-finale in Madison Square Garden, als ik me niet vergis. En inderdaad, zegt het, Trump is daar blijkbaar enorm uitgejouwd geweest tijdens die NBA-finale. Klopt, het was, die kon het niet naast.
1: We hebben dat filmpje bekeken.
0: Ja, nu, Trump zelf heeft er gelukkig absoluut geen last van gehad, want hij was net dat ene moment heel even ingedommeld. Dus, ça va wel.
1: Ik denk dat hij ondertussen al zo ver van het patchen is dat hij dat ook echt interpreteert als applaus.
0: Gejuich, ja.
1: Ik denk echt dat hij...
2: Everybody is crazy about me.
1: Ja, ja. Wow, it was great.
0: Wat een warm onthaal.
1: Ja, ik denk het echt. Ik denk dat echt.
0: Ja, prachtig. Ja. Nog mooi nieuws, want modehuis Prada zal een ruimtekostuum ontwerpen.
1: Letterlijk mooi nieuws.
0: Ja, dat vind ik echt heel cool dat we daar ook al rekening mee beginnen houden. Als we dan toch in de ruimte komen, dan, en stel dat we iets extraterrestrials tegenkomen, dan kunnen we ze eventueel stijlvol wel te woord staan in een mooie outfit van Prada.
1: Het is ook omdat alles gefilmd wordt tegenwoordig, denk ik. Hoe vaak dat ik denk, bij beelden die van ons worden gedeeld, ik had misschien toch iets beter moeten nadenken over mijn outfit.
0: Ik had toch iets van Prada moeten aantrekken.
1: Heel slecht.
0: Ja, ik snap het wel. Maar ja, goed, het is wel leuk. En, dan kunnen, stel dat ze de Kikiwikis tegenkomen, dan kunnen ze direct van, wat is uw vestje en zo. Dan hebben ze een gesprek zonder. Het breekt het ijs ook. Ja.
1: En dan, hoeveel kost dat? Oei. Oké, dan komen we niet naar de aarde.
0: Hebben jullie soldes ook? Ja, wij ook. Ja, goed. Enfin, hebben jullie thermossen? Zeker wel. En dadelijk de gelegenheid om er een te winnen. Dus als je wil en meespelen met thermospel, zometeen, stuur dan thermos via de

0: presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
7: Amai, het is echt eenvoudig.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
0: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Thomas en Sien.

0: Gooi uw persienne wagenwijd open. Throw those curtains wild, wide. Liever One Day Like This van Elbow. We gaan spelen voor een thermos.
1: En... Een nummer ook, vous êtes
0: oh, zie. Oh. Er is er eentje afgedonderd. Ja, ja kijk, dat krijg je dan. Ja, spijtig.
2: Ik denk dat Tony er wel al hangt.
0: Tony, je bent er, hè?
3: Ja, want dan ben ik maar alleen. Dan had men meer kans om een thermos te winnen dan.
0: Maar ook wel een heel suf spel natuurlijk zo. Tony, we gaan toch een tegenkandidaat zoeken, want anders is er weinig lol aan, hè. Laten we eerlijk zijn, hè. Het is uw gunde. Het is uw gunde, Tony. Maar ga toch niet te volle ervan genieten als je weet van het is in mijn schootje geworpen, hè.
2: Steven. Steven heeft net nog gestuurd en Steven, ik ben er zeker van, Steven gaat nu opnemen.
0: Ja, echt Steven
2: gaat
0: opnemen. Dus Steven, ik voel het. Het zou heel fijn zijn voor het verder verloop van...
3: Hallo.
2: Steven.
0: Ik zou jou toch de redder van het vaderland willen noemen. En misschien wel de winnaar van een thermos, dat kan ook. Maar kijk, je speelt vandaag tegen Tony, Steven. Ik stel voor dat we aan beginnen. We hebben een band of artiest die het nog niet bepaald wakker is te noemen. Het is aan jullie om ondersnelst te raden om wie het gaat. Als je denkt te weten, roep je je eigen naam. Is het juist, dan win je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat die onherroepelijk naar de tegenpartij. En de verliezer wint een pet.
2: Zo is het. Steven, Tony, dit is de opgave.
3: Ik kan er niet op komen.
2: Jawel, het komt, het komt. Ja. Je kan het.
3: Friend and me, Tony. Platibo.
2: Oh, Tony, tot al. Meteen met antwoord en al.
0: Echt met de tekst erbij en zo. Ja, hoor.
2: Tony, je zei dus meteen...
3: Friend in these, friend in these. Ja.
0: Dus voor het eerst dat het antwoord is, zing de volledige song. Maar ja, zeer goed.
2: Tony...
0: We willen niet flauw doen, maar toch.
2: Ik durf voorzichtig te zeggen ook wel dat je het hoogstwaarschijnlijk juist hebt. Maar we gaan het toch nog eens even controleren.
0: Ja.

0: Homewrecker van Somber. 7:55 alweer, vrienden. Daar heb ik nu zo'n 8 uur.
1: David Byrne staat deze zomer toch op Rock Werchter? Of ben je dat nu helemaal verkeerd?
0: Zodaags na een halve E worden zijn dan van die vragen die ik even moet gaan heropzoeken. Misschien, Finn. Ik wil het dadelijk voor jou doen. Ik heb ruimte daarvoor de tijd. Want 4 minuten Slippery People live van Talking Heads.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. In de buurt van het Centraal Station in Antwerpen is een verdacht pakket gevonden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
3: Andere sporen kunnen wel nog gebruikt worden, maar het zal tijdens de ochtendspits wellicht voor heel wat hinder zorgen. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Nu blijkt ook dat een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
5: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
3: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. In het zuiden van Libanon zijn 14 mensen overleden en 18 mensen gewond geraakt bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. De gevechten tussen Israël en Iran zijn intussen wel gepauzeerd, dat zegt premier Netanyahu. Het is alleen de vraag voor hoe lang, professor internationale politiek David Kriekemans.
6: Netanyahu, met de verkiezingen in het achterhoofd, is eigenlijk vast van plan om die actie verder te zetten. Dus de situatie zit eigenlijk muurvast. We zien eigenlijk dat de staakt het vurens, zowel met Iran zelf als dan Israël en Libanon, dat dat godjes papier zijn.
3: De Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisterenmiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
7: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
3: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Ook de komende dagen opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
8: Ik kan denk ik ook een activatieoefening gebruiken. Echt wel. Maar goed, goedemorgen.
0: Thomas en Sien.
8: Sien. Je staat in de krant, in het echt in de standaard. Naar aanleiding van de spreekbeurt met jouw doedelzak.
9: Ja, blijkbaar.
8: Met er je schedel af aan het blazen.
9: Ik zie het nu ook.
8: Die foto, jongen. Je hoofd staat op knappen. Fantastisch. Oh, maar die kop heb ik nog nooit gezien. Maar echt, je staat op knappen gewoon met die doedelzak.
9: Dat is omdat je eigenlijk dat instrument niet kan bespelen. Dus je ook waarschijnlijk verkeerd.
8: Ja, ik denk dat je te veel druk bovenaan zet. Je moet wel meer druk onderaan zetten.
9: Ik zie het nu ook.
8: Je ogen gaan eruit vliegen. Hoe goed is dat? Oh. Terwijl gewoon rustig op een triangel kon ook. Hè. Maar nee, het moet een doedelzak zijn. Maar kijk, uw schedel vloekt eraf gewoon.
10: Wat een foto, man. Fantastisch.
8: Oh, inkaderen. Goedemorgen.

0: Savanna om 8:08 in het ochtendgloren van uw geliefde zender Willy. Het is dinsdag 9 juni. Oh, ik heb niet uitgekeken op die foto. Ik ben zo dankbaar. Ik weet niet wie het ook weer was die hem doorstuurde. Maar dank u wel, dank u wel. De Sien staat vandaag in de Standaard. Naar aanleiding van de spreekbeurt die ze vorige week gaf. Dat is een heel leuk concept waarbij dat, een aantal mensen een spreekbeurt komen geven over iets wat hen passioneert. En Sien staat daar nu toch op haar doedelzak te blazen. Met ondertiteling. Sien Wijnand neemt een ondergewaardeerde doedelzak mee. Ik denk eerder een geconstipeerde doedelzak, of toch in elk geval flink verstopt.
1: Nee, de zak was niet geconstipeerd. Ik misschien
0: maar
1: eerder
0: dat jij daar op blaast, dus het is een kwestie van seconden of jouw schedel vliegt eraf. Het is spectaculair.
1: Ja. Zo voelde ik mij ook. Ja? Dus de foto klopt bij hoe ik mij voelde. Dan weer wel. Ja. Maar ik was niet helemaal tevreden. Dus we gaan...
0: Je was niet helemaal tevreden. Nee. Ben je zelden eigenlijk echt helemaal tevreden? Ben je toch ook zelden, hè? Allee, over jezelf, hè? Vooral de
1: ja, dat is misschien een werkpunt.
0: Niet altijd nodig, eigenlijk. Ja. Ik moet even iets recht zetten. Want ja, ik heb misschien, ik weet niet exact meer, vorige week of zo. Naar aanleiding van het feit dat dus de heer Trump voor het Witte Huis een vechterskooi noemt zo'n ding, denk ik. Hè?
1: Ja, voor kooivechten.
0: Voor kooivechten heeft laten installeren voor het Witte Huis. Ja. Uiteraard is ze daar zelf ook weer zo ongelooflijk enthousiast over, want het is zijn eigen vondst.
1: En subtiel versierd ook met de Amerikaanse vlag.
0: Ja, het is echt... Dus dat staat daar en hij vindt het zelf nu al zo ongelooflijk mooi dat hij eigenlijk al heeft laten weten, kan morgen ook iets totaal anders zijn natuurlijk, hè, maar dat hij het zou willen laten staan. Hij vergelijkt het, omdat hij natuurlijk de bescheidenheid zelf is, met de Eiffeltoren.
1: Ja, mooi als de Eiffeltoren.
0: Dat was eigenlijk toch ook de bedoeling om maar even daar te zetten en dan staat er nog altijd eens even mooi. Ik heb vervolgens die vechterskooi een volslagen gedrocht genoemd en nu voel ik mij wat schuldig, zeker nu blijkt dat dat van Belgische makelij is, een stagecoi die al die mooie podia bouwt voor de U2, de klauw, die typische klauwconstructie is ook gebruikt voor de vechterskooi van Trump, dus sorry daarvoor. Ik vind ze niet tijdloos mooi, maar ik vind ze wel iets hebben. Ja, zo.
1: Maar je kan ook gewoon zeggen, goed gemetst. Stevig gebouwd. Dat is ook een compliment.
0: Bakstenen kooi. Ja. Ja, prachtig. Ja. Verder nog nieuws zien of kunnen we het hier gewoon even bijhouden?
1: Er hebben scholieren in Japan wel heel veel uit de kast gehaald om hun examens niet te moeten doen. Ah. Nee, ik doe er lacherig over, maar eigenlijk is het niet zo. Scholen in een Japanse stad, namelijk Utsunomiya, op 100 kilometer van Tokio, die zijn al voor de tweede dag op rij dicht, omdat er een loslopende zwarte beer in de stad is gesignaleerd. Ja. Zeer gevaarlijk. De voorbije maanden zijn er al 238 mensen het slachtoffer geworden van een aanval door zo'n beer. En waarom lopen die beren tegenwoordig steeds vaker in de stad? Klimaatopwarming. Ze vinden steeds minder voedsel in de bossen waar ze normaal gezien wonen. Dus ze komen steeds vaker naar de stad om eten te zoeken. En zijn bijgevolg dus ook zeer agressief, want ze hebben honger.
0: Ah ja, ja.
1: Ja, en,
0: het is een zwarte beer.
1: Het is een zwarte beer.
0: Maar er is zo'n soort van rijmpje rond. Hij heeft zo'n riedeltje waarmee je kan weten van welke beer is gevaarlijkst.
1: Ah, dat weet ik niet. Deze is zeer gevaarlijk.
0: De Willys gaan dat misschien wel weten, maar het is zoiets van, het komt er eigenlijk op neer. Het eindigt met, is de bear white, good night. Dus van alle beren,
1: is de witte dan
0: bij de witte beer heb je eigenlijk gewoon geen kans. Dan is het gewoon, sorry, het is gebeurd.
1: Ah, ja.
0: Maar met de bruine en de zwarte ben ik nu even vergeten.
1: De Japanse zwarte beer, zeer gevaarlijk. Ja. Zo gevaarlijk dus zelfs dat ze scholen sluiten en dat niemand buiten mag voordat ze die beer hebben gevangen.
0: Ja.
1: Dat is toch onwaarschijnlijk dat je moet binnenblijven omdat er een beer rondloopt.
0: Ja, bij ons is dat gewoon omdat de school instort of zo. Dat je dan eigenlijk, maar goed. Verder...
1: Nog? Het zou wel goed zijn, zeker. We moeten weer Willy Frank.
0: Sorry. Ja. Willy. Weinig beren hier. Dus. Ik vind vandaag niet zo'n aardig het weer tot dusver. Maar we gaan zien of Frank nog in vorm is natuurlijk. En dat is altijd afwachten.
1: Het gevoel dat wij mij aan een talkshow aan het doen zijn.
0: Sorry daarvoor. Ja. Ik laat dus muziek voor zich spreken. Dressed Like Boys. En het prachtige Lies.

0: die je te gedragen als je oog in oog staat met een beer. Met Dan Cantal van Willy's het overzicht. If the bear's brown, lay down. Dus hou je gedijst, doe alsof je dood bent. If it's black, fight back. Tegen de zwarte beer. If the bear is white, say goodnight. Ciao kus et à la prossima volta. Bye bye. Goed. Voilà, overzicht, begin van alles. De Weerwilly.
1: Ik vind de ochtendshow zo leuk, omdat we nooit op voorhand weten wat we allemaal gaan bijleren.
2: Dat is toch ongelooflijk,
1: zegt, een uur geleden wist ik nog niet wat we het over beren gingen hebben.
0: We kunnen ons toch heerlijk laven aan zoveel kennis.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: En nu nog kennis opdoen, namelijk over het weer. Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
0: Dag, Frank.
1: Zeg, ik zie hier een vrolijk zonnetje toch wel schijnen, moet ik eerlijk zeggen, in Vilvoorde.
3: Ja, en op veel plaatsen zelfs. Hè. Okay. Dus het ziet er allemaal in eerste instantie goed uit. Maar het is wel zo dat in de loop van de dag de atmosfeer onstabiel wordt. Hè. Dan krijg je toch die stapwolken die dan kunnen uitgroeien tot buien. Dus het blijft zo niet, helaas. Dus voornamelijk voor de middag kan dat al in het westen van het land zijn. Na de middag is ook de rest van het land eigenlijk aan de beurt. Dus verspreid in het land wat buien. Al dan niet ook zelfs met een donderslag. En tussen de buien door altijd ook wel plaats voor wat zonneschijn. Hè. Dus heel wisselend weer krijgen we vandaag met temperaturen die ondermaat zijn. Hè, 16, 17 graden, dat is de maximumtemperatuur voor vandaag.
0: Oké, maar al bij al atmosfeer en gezelligheid, dikke nul, mogen we ook niet zeggen, hè Frank?
3: Nee, ja, een dikke nul is bijvoorbeeld als het heel dag regent. Hè?
0: Ja,
3: dus
0: voilà, dat, dacht ik
3: dat is een dikke nul. Hè? Ja, ja. Maar het is toch, moest ik daar nu een quotatie op geven, zal ik toch even zeggen, omdat die temperaturen ook niet mee willen, toch een lichte buis of zoiets. Nee?
1: Oh,
0: jong, Frank, zeg je toch hard voor toch het weer. Ik vind dat hard.
3: Nee,
0: moeten die misschien even positief aanmoedigen met een 5,5 of een ruime 6? Ik weet niet. Maar goed, waarom zijn wij in die scores beland? Sorry. Ik heb je onderbroken, Frank.
3: Nee, maar ik zit dan te denken van, weet je, als je dan in de namiddag iets wilt doen of zoiets, dan weet je dat het gaat op sommige plaatsen regenen, dus mijn fiets haal ik niet uit. Dus ik word al beperkt in mijn mogelijkheden en dan denk ik, een lichte buis vind ik toch wel toepasselijk voor vandaag.
0: Je bent een harde leermeester als het over het weer gaat. Maar kijk, je kan ook even door de bui fietsen natuurlijk, hè Frank?
3: Ja, nee, dat wordt een natheid.
0: Sorry.
1: Alsof Frank, ik ga een dooddoener gebruiken, maar er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kledij. Hè?
0: Dat is echt ook waar. No, Frank.
3: Weet je waar dat ze dat zeggen? Dat is in de landen waar het meest slechte weer is, in Noorwegen.
0: Dat is waar.
3: Hallo.
1: Enfin, en morgen en overmorgen, Frank.
3: Maar ook 9 op 20, hè. Komt hetzelfde neer.
1: Ja.
3: Jawel.
1: Okay.
3: Ja, morgen overmorgen hetzelfde scenario. Hè. Weliswaar altijd een droge start, maar in de loop van de dag dus buien die ontstaan. Tussendoor altijd plaats voor wat zonneschijn, dat zeker. Maar zeker morgen ook wel er nog een felle regenbui aan te pas komen. Donderdag denk ik wel dat het in eerste instantie tot een enkel buitje komt. Niet zo actief, maar dan komt er een regenzone aan. Dus de bewolking gaat al toenemen na de middag. En later in de namiddag kan het ook wat regenen. Altijd die koude temperaturen, 17 graden. Vrijdag grijs weer met af en toe wat gedruppel, niet al te veel, maar ik vrees ervoor dat we de zon niet gezien gaan krijgen. Het wordt dan 19 graden, dus wel een fractie zachter en dan in het weekend wordt het geleidelijk aan beter.
0: Dat is goed, dus dat is positief, hè, Frank.
3: Maar dat zal wel zijn. Gaan we richting 8,5, hè. Sowieso, voilà, hè. Op 10, hè.
0: Okay.
3: Bij zaterdag 22 graden, weliswaar nog een grijze start in de loop van de dag, wordt het zonnig. Ja, en zondag ziet er echt wel goed uit, hè. Dus een zonovergoten dagje, heerlijke temperatuur ook, niet direct richting de 30 graden, maar zo 24 graden.
0: Oh, ja.
3: Dus dat is perfect.
0: Dat is perfect.
1: Heel
0: dat
1: goed.
0: De toekomst lacht ons toe.
1: Zaterdag zit ik in de Ardennen, hè, met heel veel wheelies voor die gravel
0: precies,
1: party.
0: Precies, de gravel bike. Leuk.
1: Maar dat is goed, niet te warm.
3: Perfect,
1: want
3: perfect zijn.
1: Ja, voor sporten moet het niet 30 graden zijn. Hè?
3: Ja. Nee.
0: Kijk.
1: Tof, Frank. Morgen praten we verder over het weer. Heel graag tot dan.
0: Fijne dag, Frank.
4: Ja. De Weer Willy. Willy. Music Matters.

0: What did you steal?
1: Secrets.
2: Vanaf 10 juni.
3: The human race cannot accept what we know.
2: Steven Spielberg.
4: If you do this, there's no undoing it.
0: This is Disclosure Day.
2: Disclosure Day. In de bioscoop.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vinden vrouwen dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
17: Info in voorwaarden op carglass.be.
18: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
19: promo koken.
11: Goh, maar wat?
18: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
11: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
18: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Thomas en Sien.

0: Every Day is a Winding Road van Sheryl Crow. Moet het eigenlijk een artiest vieren die exact 2 jaar en 1 dag jonger blijkt te zijn dan ikzelf. Maar genoeg over mij misschien. Verder heeft hij ook een aantal talenten, muzikaal zijn bijvoorbeeld, op zijn zacht gezegd. Maar hij staat er ook in om heel vlot het volledige alfabet op te zeggen, weliswaar achterwaarts.
1: Oh god, Z, Y, X, W, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A.
2: Snel ook, hè?
0: Wauw. Met welk genie hebben we hier te maken? Dat hoor je dadelijk.
2: Ga je elke jarige vanaf nu vergelijken met jouw leeftijd?
0: Ja, dat lijkt mij wel een mooie referentiekader. Ofwel vanaf Christus, ofwel vanaf mij.

0: Klinkt toch niet slecht eigenlijk. Hier Willem, geboren in 8 na Thomas.
1: Schitterend.
0: Ja. Jorgen, 4 na Thomas. Dat is wel duidelijk. Dankjewel.
2: Ik zelfs 14 na Thomas.
0: Ja, we zijn er. Goed dat je het nog eens zegt. The Wombats and Blood on the Hospital Floor. Het is dus 9 juni, dinsdag 9 juni. We moeten artiest vieren.
2: 2 jaar en 1 dag na Thomas is Matthew Bellamy geboren natuurlijk. Frontman, zanger, gitarist, pianist, songwriter van Muse. Ja, ja, fantastische man eigenlijk.
0: Wat kan hij niet? Daar heeft het wel een beetje mee te maken.
2: Ik vind die heel intrigerend. Die heeft volgens mij, als ik me niet vergis, ooit het wereldrecord gitaren kapot slaan op een podium verbroken.
0: Ja, of dat nu echt heel verdienstelijk is, kunnen we...
2: Kan best wel vliegend zijn.
0: Ook al heel knap, ja.
2: Maar we weten natuurlijk dat hij ontzettend muzikaal is, heel veel instrumenten kan bespelen. Maar hij kan ook heel veel andere dingen. Zo heeft hij bijvoorbeeld een tijd lang schapen gehouden in Italië. Die heeft aan het Como Meer in Italië gewoond. Daar natuurlijk ook heel veel inspiratie op gedaan voor nieuwe muziek. Ja, maar die had daar ook schaapjes.
0: Oh, ja.
2: En die vond dat heel ontspannend om tussen de wereldtournees dan even gewoon bij zijn schaapjes te zitten.
0: Tuurlijk. Zo'n gigootje. Ja.
2: Hij heeft zich ook toegelegd op het achterste voren van buiten leren van het alfabet.
0: Dat is leuk. Stel dat je het nodig hebt, kan altijd van pas komen.
2: Ik kan heel snel. En dat werd ook heel vaak gevraagd aan hem in interviews. En dan was hij altijd zo, oh god. Maar dan denk ik, ja, natuurlijk, als jij afkomt met jouw talent, moet je ook niet malen dat mensen er.
0: Wat is te zien? Ik heb ooit eens, ik heb ooit eens gezegd, trek eens aan mijn vinger. Zien als een, maar dat is toch niet veel meer gevraagd geweest daarna. Dus,
2: Ik neem het mee. Ja. Maar we zullen nog eens luisteren naar Matthew Bellamy, die dus het alfabet achterste voor kan zeggen.
3: Fuck on. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A.
0: Wauw.
2: Mooi, hè?
0: Ik weet niet wanneer je het nodig hebt, maar heel knap wel.
2: Heel knap. Ja. Dat vind ik ook. Die is nog samen geweest trouwens met actrice Kate Hudson, wist je dat?
0: Nee, totaal vergeten.
2: Ik heb een zoon.
0: Oké. Okay.
2: Bingham.
0: Hoe, pardon?
2: Bingham, afgekort Bing.
0: Bing. Oké. Okay.
2: Kan allemaal, hè?
0: Ja, ja. Ja. Bingham. Ja. Wauw.
2: Voort kan ik nog wel wat dingen over zijn.
0: Misschien zijn lievelingskleur is groen. Nee, hij heet niet graag gehoord met frambozen. Heb je nog dingen over Matthew Bellamy? Nee. Echt alles bij elkaar aan het harken.
2: Nog iets echt,
0: zijn tapijt is blauw.
2: Maar nog iets echt interessants. Ja. Hij is grotendeels autodidact.
0: Ah ja, wauw.
2: Hij heeft nooit zo'n klassieke conservatoriumopleiding gevolgd of zo. Dus hij heeft allemaal zelf ontwikkeld zijn heel kenmerkende stijl. Wat ik toch altijd heel opvallend vind. Omdat je dan zo niet bezoedeld bent of zo door van die...
0: Ja, wetmatigheden rond toonaarden en zo hoor je dat te doen. Maar dat is, die knaap is wel echt virtuoos op een gitaartje. Dat is waanzin
2: die is
0: wat hij kan.
2: Oh. Ja, absoluut.
0: Enfin, alle hulde aan de grote Matthew Bellamy. 9 juni 1978 is hij geboren in Cambridge. Vandaag dus jarig. Massel Museum, is het goed?
2: Heel goed.

0: 2 jaar heeft het ook zitten. Matthew Bellamy van Muse. Dan wordt hij 50. We hoorden Muscle Museum van Muse. Ze is ja, 2 na Thomas, zo oud is zij om precies te zijn. Zeer pijnlijk allemaal. Nog. Heeft echt iets met alfabet, blijkbaar.
1: Ja.
0: Je had er net over.
1: Arjen liet nog weten dat de titel van deze song komt door de 2 woorden die net voor en net na Muse in het woordenboek staan. Dus muscle en dan museum.
0: Voilà.
1: Kei tof.
0: Dat wist ik dus eigenlijk allemaal niet. En nog een beetje, we gaan het allemaal zeggen alsof het waar is. Ik heb het niet gecheckt, hè, Dirk, want we weten jou te vinden als je ons niet op het mouwtje speelt natuurlijk. Maar het is wel mooi. De Tornadoes, 60s band, een beetje surfachtige band, als ik me niet vergis. Dat zou de band van de papa van Matthew Bellamy zijn, de genaamde George Bellamy.
1: Een snelle search leert mij dat het inderdaad klopt.
0: Correcte info. Kijk, ja. Samen worden wij toch elke dag weer wijzer. Dat is mooi. Goed, dadelijk. Het echt goede nieuws met dank aan onze goed nieuws jullie Freek Braakman. Dat is voor zometeen naar Meloco. The time is now.
2: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
3: Ik kijk er naar uit. Not.
2: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
4: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
2: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
4: Ik moet me altijd niet scheren.
2: En weer opduikt op de gekste plekken.
4: Ik begin misschien eindelijk 2 baardharen te krijgen. Dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
2: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast. App, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
10: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Thomas en Sien.

0: Go 14 voor 9.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Freek Braakman, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Sien.
0: Was het makkelijk om iets te vinden vandaag?
2: We zijn hier een beetje aan het kijken wat we gaan doen. Die onrust in dat Franstalige onderwijs, daar rond, dat blijft nu toch maar aanslepen. Gisteren weer betoging, Poelaardplein, dat is weer uit de hand gelopen. Het is veel gedoe, hè. Auto's vernield, fietsen in brand. Die casseurs heet dat, hè. Dat zijn grotendeels toch gasten die onvrede van leerkrachten en zo in het onderwijs kapen. Ja. Zo staat het dan toch in de krant. Maar goed, het
3: gaat niet zozeer van het onderwijs uit. Dan zijn een aantal beetje amokmakers die de gelegenheid gebruiken.
2: Gezegd, maar als je dan vraagt, wie is het dan? Dan weten ze dat dan toch niet helemaal. Dat zijn dan toch grotendeels... zitten daar toch nog heel veel jonge gasten bij die in principe op school zitten. Hè? 400 zijn er al geïdentificeerd nu. En dan gaan ze de mama en de papa inlichten. Dus ik weet dan niet wat die thuis straf gaan moeten schrijven of zoiets. Er zijn er wel 8 gearresteerd ook. De minister Kentuin heeft nu gezegd, we gaan een regeling treffen dat als je bushokje kapot slaat, dan moet je het ook betalen. Hè? Potje breek, potje betaal. Ik vind het ik weet het niet. Ik zou toch vooral die scholieren, want dat zijn het toch. Hè? Of ze nu ontevreden zijn met de besparingen in het onderwijs of ze willen gewoon de boel kort en klein slaan. Ik zou ze toch wat advies willen geven. Eigenlijk.
3: Oké. Dat is dan meteen ook het goede nieuws.
2: Ja, eigenlijk wel. Want het kan allemaal veel simpeler. Ja. Dat wil ik eigenlijk vooral meegeven. Het is allemaal heel veel gedoe. Gewoon om onder examens uit te geraken, denk ik. Ik zou een voorbeeld nemen aan die 2 slimmerikken in Japan. Jullie hebben het er al over gehad, over beren. Volgens mij zijn dat gewoon 2 scholieren die zich verkleed hebben als beer. En met veel succes. En die hoeven niks kapot te maken. En die gaan ook geen examen moeten doen. Dus ik zou zeggen, 1 berenkostuum... En

0: Night or Day, Night or Day van Franz Ferdinand. Het is 8 voor 9.
1: Er zijn nog heel veel dingen die ik straks wil bespreken. Bijvoorbeeld een Spaans eiland waarvan ik denk dat het mijn favoriet eiland is, ook al ben ik er nog niet geweest. En misschien, ja, ik begeef me op glad ijs, maar misschien moeten we het toch ook even hebben over de flitspalen. Die staan alweer in de krant vandaag.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dus allemaal voor straks.
0: Oké, dat is allemaal voor straks.
1: Tenzij ik de mensen nu heb weggejaagd.
0: Ja.
1: Okay.
0: Voorlopig geen reactie.
1: Okay.
0: Dus ik vind dat er voorzichtig positief wordt gereageerd op jouw voornemens. Dus,
1: vooral niet ook. Er wordt vooral
0: ook
1: niet
0: gereageerd. Mensen zijn de prikkels aan het verwerken nu.
1: Ja.
0: Nog ruim tijd. Schoot is de tijd. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bak kristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, Anne Berger.
6: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
5: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaak geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Ontmijningsdienst Dovo onderzoekt een verdacht pakket vlak aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat is daar rond 7 uur gevonden. Het heeft gevolgen voor het trein- en autoverkeer daar, zegt de politie.
7: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
5: De treinen worden omgeleid of rijden met vertraging. Ook verschillende ingangen van het station zijn dicht. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rand. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. En nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
8: Het gaat over toxisch gedrag, ook machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rand zijn gegaan en die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
5: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Amerikaans president Trump is uitgejouwd in de VS tijdens de NBA basketbalfinale in New York. Net voor het volkslied verscheen Trump op de schermen in het stadion waarop luid boegeroep te horen was. Trumps aanwezigheid bracht ook strenge veiligheidscontroles met zich mee, waardoor fans lang moesten wachten. Trump zelf bleef lachen en zwaaien. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
9: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
5: Komende maandag spelen ze dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maximaal tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
10: Ah, het zal dat zijn wat me wel hindert. Ik heb geen activatieoefening gedaan. Oh, stom, stom, stom.
11: Thomas en Sien. Oh,
10: te laat nu.
12: Je hebt toch ooit eens 1 keer zo 10 minuten voor je opstond oefeningen gedaan? Dat was 1 keer, dat weet ik nog vorig jaar.
10: Dat was 1 keer en ja. Dat was echt, daar had ik wel een beeld van zo. Ja. Nooit meer gedaan sindsdien. Ja jongens, het is wat. Ah. Klachten rond viroloog Mark van Rans verspreiden zich als een virus.

0: Ray van Mark Ronson en Amy Winehouse. Ik zie dat Tom hier een berichtje heeft gestuurd. Hij vindt het een beetje vreemd in het nieuws. Ik volg hem wel eigenlijk. Ja. Toch zot nieuws, zegt hij. De Rode Duivel laat een scheet of moet terug geactiveerd worden na een vlucht. Dat is het nieuws dan.
1: Ik weet het,
0: ze hebben zich terug geactiveerd. Ze zijn recht gaan staan en ze ademen nog. Ja. Dat is het nieuws. En ze zijn ter plekke. Stop, einde nieuws. Terwijl dan blijkbaar, ik wist het ook niet, Tom, bedankt dat je het laat weten, ondertussen de Yellow Tigers van ex-wereldkampioen Servië winnen. Zo mooi. Volleybal is dat, Yellow Tigers.
1: Met
0: al die kleuren en gekke dieren. Ja. Goed dat je het laat weten.
1: Ik snap die frustratie. Dat klopt, dat het niet in evenwicht is. Sporten meer aandacht krijgen dan andere. Ja.
0: Is er nog een sport die onder de aandacht wil brengen? Iets anders mag ook eens zien.
1: Ik zou graag mijn favoriet Spaans eiland onder de aandacht willen brengen.
0: Zeker.
1: Namelijk Lanzarote.
0: Ja.
1: Ik ben er nog niet geweest.
0: Ah, maar het is toch jouw favoriet.
1: Ik voel aan alles. Heb je dan niet zo van, in een vorig leven woonde ik daar of was ik dat?
0: Ah, je had het gevoel dat je daar woonde.
1: Ik heb mijn Lanzarote. Ik heb het gevoel dat ik in een vorig leven op Lanzarote woonde.
0: Het is een prachtige plek. Ja, dat is prachtig. Het is vooral heel cool door dat heel zwarte, die zwarte ondergrond, dat vulkanische stof daar overal. En dan die heel coole huisjes van die dingen van César Manrique. En dan een blauw staalbouw, hemel ziet er allemaal goed uit. Hè. Echt heel
1: maar ik dacht dus dat het daar ook heel rustig was, maar niets blijkt minder waar.
0: Totaal niet.
1: Want de inwoners van Lanzarote zijn de toeristen echt kotsbeu.
0: Ja.
1: Zo beu dat ze van alles aan het uitwerken zijn, samen met inwoners. Ze zijn van alle plannetjes aan het maken om de toeristen te saboteren.
0: Oh, okay.
1: Wat doen ze onder andere? Dat is eigenlijk wel echt niet oké. Dus al een paar inwoners hebben zo van die sleutelkastjes, zo, hè, van waar dat je met een code zo moet openen voor een Airbnb of zo, of voor een vakantiehuisje. Dus de inwoners hebben een paar van die sleutelkastjes echt zo dichtgeplakt met superlijm.
0: Oh nee.
1: Waardoor
0: ze komen dan toe en dan moeten
1: de toeristen niet in hun huis kunnen.
0: Zo grof,
1: Wat doen ze nog? Met politielint, dat ze weet ik veel in een of andere carnavalswinkel hebben gekocht, toegangspadjes naar stranden afzetten. Ja. Alsof het dus niet betreedbaar is, zodat ze zelf zonder toeristen op dat strand kunnen gaan zitten.
0: Allee, jongen, die sloebers.
1: Zo erg is het daar blijkbaar. Spijtig, dat wist ik niet.
0: Ja, spijtig.
1: Ja.
0: Wat ze ook zouden kunnen doen, is de ontziltingsfabriek stilleggen en zo, gewoon zout water uit de kraan laten stromen. Dan trekt ook muilen ze. Speciaal. Hè. Maar goed, ik ga ze niet op ideeën brengen. Hè.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Maar het is te laat voor mij om
0: Je gaat daar sowieso je doodschamen en tegen iedereen voortdurend sorry zeggen dat je daar bent.
1: Ja.
0: Dus dat is inderdaad
1: zo ga ik inderdaad zijn. Exact hoe je bent.
0: I'm so sorry. Wat? Geen probleem. Willy. En dat siert jou zien. Ik zeg dat erbij. Echt waar.
1: Ik ging nog iets zeggen over de flitspalen, maar ik ga het niet doen.
0: Ah, omdat je nog thans benieuwd bent.
1: Ik heb gewoon een boete waar ik niet blij mee ben, maar wie wel.
0: Maar vertel het straks. Ik heb een boete waar ik echt zielsgelukkig mee ben.
1: Voilà.
0: Oké, goed. Ik ben toch benieuwd nu. Straks misschien even dan, kort. Oké.

0: Thrasher van Higby. Stien, wat is jouw lievelingsboete? Het wordt hier echt spontaan gevraagd ook. Vertel het ons. Vertel het ons. Is dat die van ja, die 1 kilometer te veel rijden en dan €57 moeten betalen, wil Ismael weten?
1: Ja, oké. Okay, ja, het was er inderdaad zo eentje. Maar dat, het stoort mij op zich niet dat het dan voor die 1 kilometer per uur te veel was. Want dat was wel gewoon. Dat is wel gewoon te veel. En ik snap ook verkeersexperten wel dat een paar kilometer extra te snel, dat het al veel impact kan hebben, moest je een ongeval hebben.
0: Ja.
1: Maar het was weer op zo'n steenweg. Ik weet niet of andere mensen dat ook hebben, maar ik vind het altijd heel onduidelijk. Het is al heel de tijd zo 50, 70, 50, 70. En dan, ik vind dat super verwarrend wanneer het wat is. Bij al die verkeersborden en dan staat er op de grond soms nog iets anders. En dan
0: ja,
1: en geeft je
0: auto geeft dan nog iets anders weer.
1: Ja. Ja.
0: Ik rijd dan meestal het gemiddelde van dat alles.
1: Ja. Ja.
0: Dan ben je altijd gesjareld.
1: Dan ben je altijd gesjareld.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Dus dat vind ik wel echt frustrerend. En als je dan ziet dat er soms, ja, echt wel, wat was het? Op 13 per uur geflitst worden aan een bepaalde flitspaal, ja, dan moet je misschien toch eens even gaan kijken of je die verkeersborden daar niet moet aanpassen.
0: Nee, ja.
1: Misschien, ja. Toch? Allee, enfin.
0: Ja, dit is waar. Het is waar. Moet je weg.
2: Viva 50.
0: Hola.
2: 50 clichés over 50 worden.
1: Dat is waar jij en Roos van Akker gisteren mee uitpakten met een nieuwe podcast Viva 50, want jullie zitten allebei in het jaar dat jullie 50 worden.
0: Klopt.
1: Voor jou was dat moment gisteren, voor Roos van Akker komt dat er nog later dit jaar aan. En jullie krijgen allerlei gasten over de vloer die hetzelfde meemaken dit jaar. Hè?
0: Ja, die daar ook een manier zoeken om daarmee om te gaan. Waaronder Bent.
1: Ja.
0: Bent, die is in mei al 50 geworden. En hij vertelt er dit
3: over. Als we denken aan ons hoogtepunt, denken we aan wellicht de jeugd. Ja, nee, als ik terugdenk aan die gast van 23 in een heel strak I Love T-shirt op het podium stond, denk ik niet aan onbezonnenheid. Natuurlijk was dat er ook wel, maar was er vooral heel veel woede en verbetenheid en druk en voor mezelf.
4: Omdat je het zo goed
3: moest,
4: wou
3: ja,
4: doen.
3: Ja, het moest gebeuren, het moest lukken. Ik moest dit en dat veroorzaken en bewijzen en wraak nemen daarop.
5: Vooral wie ooit het heeft gewaagd om een beetje met mij te lachen.
3: Exact,
5: of wat dan.
3: Exact.
5: Nee, maar dat is, ik snap dat heel goed.
0: Oh my.
1: Ja, ik vond het een hele, hele, hele goede aflevering. Ik heb hem gisteren helemaal beluisterd. En ja, als er vrouwen zijn die zich daarin herkennen, ik vond het vooral heel confronterend dat het verschil tussen mannen en vrouwen, naarmate je ouder wordt, toch zelfs misschien nog steeds duidelijker wordt dan wanneer je jong bent.
0: Ja,
1: ja
0: het is gewoon niet echt eerlijk geregeld door de natuur.
1: Nee.
0: Dat is wel het minste wat je ervan kan zeggen. Want zonder echt alle details prijs te geven, je moet maar eens naar de podcast luisteren. Ik word daar heel jolig van ik heb 50 gehaald, hoera, feesten maar. Dat ligt anders bij Roos. En dat is allemaal de schuld van moeder natuur en de vuile hormonen. Echte. Wat gezot heeft dat uitgevonden eigenlijk, hormonen.
1: Ja.
0: Enfin, je vindt het via willy.radio, via de app natuurlijk als je zin hebt om te luisteren, de podcast van Viva 50.

0: ik wou dat Roos luisteren. Zo'n mooie Riesmel. Ik heb het ook gezien. Het is nu helemaal echt oneerlijk voor vrouwen. Is het echt niet fijn om 50 te worden? Dat hormonenhuishouden, dat neemt echt een loopje met je hoofd. Dat is verschrikkelijk. En mannen hebben daar gewoon veel minder last van. Riesmel heeft het ook gezien. Hij kon het ook moeilijk begrijpen hoe Roos daar tegenaan kijkt. Hij vindt Roos een bloedmooie vrouw. En zou er heel makkelijk nog verliefd op kunnen worden. We moeten gewoon aanvaarden hoe we geweest zijn. Schoon, hè?
1: Hoe we geweest zijn en hoe
0: we zijn.
1: Hoe we nog steeds zijn. Mooi zijn. Wat Ismael bedoelt, ik heb het ook gezien, dat kan inderdaad, want je kan de podcast bekijken via VTM Go.
2: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promokoken.
8: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
10: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Thomas en Sien.

0: Hij begint hier massaal foto's van zichzelf als 17-jarige door te sturen, zoals Ismaël. Jongen, maar ja, fucking seksbeer. Ik zou Ismaël doen, ik zou hem doen. Misschien zelfs nu nog. Wauw.
1: Niet het woord seksbeer gebruiken.
0: Echt seksbeer, Ismaël. En die een blik ook. Laat niet veel aan de verbeelding over, maar vrienden. Oelala. Sorry. Ik heb al weinig geslapen. Mijn excuses voor alles. Wel, werkelijk alles, hè. Goed. 9:30.
1: Ik zal even overnemen.
0: Ah, dank u wel. Dat zou ik nooit zien.
2: Dit is het muzieknieuws.
0: Ja, van 9 juni met zien.
1: Mike D van Beastie Boys heeft een debuut solo-album aangekondigd.
0: Oh.
1: Thank You heet dat album. Hij was al een tijdje bezig met wel wat solo-singles uit te brengen. Zo heeft hij onlangs Switch Up en later What We Got uitgebracht. Met zijn zoons trouwens in de begeleidingsband 5D.
0: Zo noemt hij, 5D, goed. Ja,
1: ja, zo noemt hij zijn nieuwe band. Hij zegt over het album dat dus Thank You heet. Ik zou het eigenlijk vrij onvolwassen omschrijven wat de muziek betreft, maar textueel is het zeer volwassen. Dat dan weer wel.
0: Schitterend.
1: Ja. De nieuwe single die daarbij hoort heet True Colors. Ik heb een fragmentje.

0: Precies, alweer een band die een jubileum moet vieren. 40-jarig jubileum. En dat vieren ze met heruitgaves van de albums Bossa Nova en Trompe Le Monde. Met nog niet jouw Hoe zou jij het zeggen?
1: Maar nee, exact zo. Zo spreekt het Frans. Zo spreekt het uit. Alleen Frank Black zelf. Trompe Le Monde.
0: En er is toen nog niet eerder uitgebrachte nummers op staan met de titels. Ik weet niet of jou nu iets zegt, wellicht niet, want ze zijn niet uitgebracht. Go Man Go, Brackish Boy, Punk Loop en dan een alternatieve versie van het nummer Dig for Fire. Opgenomen in 1987 samen met Steve Albini. Oh. Tijdens dat ze voor Surfer Rosa aan het opnemen
1: ook
0: waren.
1: Ook al komen te gaan, Steve Albini.
0: Voilà. Ja, het zijn albums uit 1991 en die zijn nu remastered met nieuwe Dolby Atmos Surround mixen. Dus voilà.
1: Dat is goed, hè?
0: Dat is, ja, ik denk dat wel.
1: Natuurlijk, dat is heel goed.
0: Ik ga eerlijk zijn, ik hoor dat meestal niet.
1: Nee, maar dat is wel goed.
0: Ja. Maar op 26 juni komt dat uit.
1: Okay. Ik had hier al voorzichtig de vlucht vooruit genomen, waarvoor pardon.
0: Helemaal prima.
1: Deep Purple begon.
0: Op 3 juli komt het nieuwe album van Deep Purple uit. Dat heet Splat. Het is hun 24ste studioalbum. Ze hebben een nieuwe single die beukend wordt genoemd.
1: Ja.
0: Diablo. Gaan we zo meteen naar luisteren.
1: Dat is wel cool hoor. Het is wel een raging slap-achtige sfeer. Het is een goede zompige rock.
0: Ja, echt heel leuk. Tof.
1: Ja.
0: En ze komen dat natuurlijk ook live spelen in België op 23 oktober in de Lotto Arena. Maar we zullen eerst eens luisteren naar die nieuwe single Diablo van Deep Purple. Laat vooral weten wat je ervan vindt. Ik ben heel benieuwd.

0: ook mijn gevoelens blijkbaar met die nieuwe single.
1: Ja, maar toch wel. Allee, dat ze poeier in hun gat hebben, nog steeds.
0: Ah, het zal
1: dat is wel
0: zijn.
1: Duidelijk.
0: Wow. Zeker wel.
1: Ja. Maar inderdaad, muzikaal top, tot de zang begon, laten heel wat mensen weten. Misschien iets te veel solo's ook.
0: Zijn wij misschien een beetje te kritisch? Ik
1: vond het eigenlijk wel heel tof.
0: Maar goed, geen probleem. Dit zijn Killers, When You Were Young. Mooi.

0: Presse Metaal. En service. Het is ruim 9:40. Mooi moment om eens geweldig diep na te denken over de laatste plaats. Het thema is Viva 50.
1: Ja, misschien niet het allermakkelijkste thema. Nee. Het is nogal vaag, het is nogal breed. Maar wat associeer jij met 50 worden? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Vaag en breed worden, dat wel. Een opvlieger van een leeftijd, kan je ook zeggen. Maar er zijn ook tal van andere varianten om te koppelen aan Viva 50 natuurlijk.
1: Absoluut. Het hoeft niet per se over Thomas te gaan. Dat
0: mag even ook gerust niet over mij.
1: Maar we hangen het vooral op aan de podcast die deze week gelanceerd is. De Viva 50 podcast.
0: Van mijn part kan het ook 50 Ways to Leave Your Lover zijn. Heeft dan eigenlijk op zich niet veel met Viva 50 jaar te maken of zo. Je ziet maar, toch?
1: Ik ging nog iets van alles zeggen, maar ik ga het niet doen.
0: Waarom niet?
1: Ja, nee. Of nee, niks kan niet.
0: Misschien zeg het dan. Wat is
1: of
0: dan?
1: Ja, misschien iets met haar of zo, van kaal worden.
0: Ah ja, nee, dat had je beter niet gedaan.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10:00 op Willy.
3: Music Matters. Willy.
2: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Thomas en Sien.

0: Dat is eentje voor die blokkende studentjes die nu boven hun boeken hangen. En hun ouders, want dat is ook niet evident. Courage daar en vooral doe wat Lenny Kravitz zegt. Believe, dan komt alles goed. Zometeen Eddie Vedder en Radiohead na elkaar.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit.
3: Not.
1: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
4: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
1: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
4: Ik moet me altijd niet schelen.
1: En weer opduikt op de gekste plekken.
4: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen. Dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast app, de Willy app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
6: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zohal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan 1000 euro voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
9: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregelen natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
8: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd daar een achtergelaten rugzak gevonden. Een straat in de buurt en 3 sporen waren daardoor een tijd afgesloten. De politie heeft die terug vrijgegeven. Wouter Bruins.
10: Dovo heeft het pakket onderzocht. Ze hebben er met hun robot een schot op afgevuurd. Dat was al hoopgevend. En dan zijn die experts nog ter plaatse gegaan aan de rugzak. Ze hebben gezien dat er in die rugzak flessen lachgas zaten. Een aantal ballonnen.
8: Er is wel een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vanmorgen opnieuw een ontploffing gebeurd aan een woningblok. De brandweer bevestigt dat er geen gewonden zijn. Er is wel schade aan de voordeur van een flatgebouw. Er is nog geen verdachte opgepakt. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maxima tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer.
1: Ik hoef dat niet. Classics. Annelies Orrie.
0: Ik hoef geen buien, ik hoef geen onweer. Gewoon zon. Dat is goed genoeg. Het is een waarde zo.

eind deze zomer gaat Eddie Vedder op een festival eindelijk doen wat hij hier nog nooit gedaan heeft. Namelijk er zowel met Pearl Jam als solo spelen. Ik heb daar nu al zo dikwijls op gehoopt. Ik denk dan, die is er toch? Die kan toch ook even solo? Maar ja, dat Ohana Festival in California, waar hij dat gaat doen, dat is natuurlijk gewoon van hem. Hij is de baas, dus ook over de line-up. Goed, hoop doet leven. En daarom heb ik zo meteen ook een hele hoopvolle plaat van de Beatles. Na dit feestje. Met de B.

0: Of je vandaag al kunt meespelen voor die tickets voor Alanis Morissette in Den Haag op 7 juli. Dat wil Christophe weten in de Willy App. Vandaag nog niet. Vandaag draai ik gewoon nog een nummer van haar en ik ga nog iets vertellen over haar. Maar vanaf morgen wel. Dus morgen zeker ook luisteren naar Classics. Zometeen Bruce Springsteen en hoe verfan ik na elkaar.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
0: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
0: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promo.

0: Ik heb mijn eigen advies gevolgd. Ik ben ook recht gestaan op No Surrender van Bruce Springsteen. Mannekes, hoe goed is die plaat eigenlijk? Ik hoop dat hij toch nog eens naar België komt, zo voor hij echt stopt met optreden.
1: Artiest van de week.
0: Vanaf morgen ga ik dus op zoek naar een Alanis Morissette fan om in mijn plaats te gaan meezingen en kwelen, laten we eerlijk zijn, op 7 juli in Den Haag. Woensdag en donderdag selecteer ik telkens één kandidaat door middel van de grote Alanis quiz en vrijdag spelen zij dan de finale. Je gaat er iets voor moeten doen voor dat duo-ticket. Sorry, ja, ik wil echt een fan sturen. Alanis Morissette die wordt af en toe zowel eens smalend weggezet in de categorie Angry Girl Music, hè, zo vrouwen die alleen maar klagen en zagen. Maar ze had wel reden om dat te doen. Hè. Ze begon al op haar 14e in de muziek. Ze was zelfs een tijdje een Canadese popster. Een beetje zoals Robin in de serie How I Met Your Mother. En zoals het al wel eens gaat met mooie jonge meisjes in de muziek, werd ook zij slachtoffer van misbruik door iemand uit haar entourage. Pas op haar 27e kwam ze daarmee naar buiten en dat deed ze eigenlijk vooral met haar album Under Rug Swept, vertaald als onder de mat geveegd, wil veel zeggen. En ook al kennen wij Alanis als een vrouw die er staat, zowel op als naast het podium, zelfs zij was dus bang voor de reacties van haar vrienden, familie en de buitenwereld. En dat is dus ook waarom ze zo lang gezwegen heeft. Het volgende nummer stond ook op Under Rug Swept en ze schreef het vanuit het perspectief van haar belager. Luister maar eens heel goed naar die tekst van Hands Clean.
2: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

Antwerpen die stuurt nog. Ik vond Hands Clean altijd al een van de beste nummers van Alanis Morissette. Maar nu ik die tekst snap en weet dat het over iemand uit de muziekindustrie gaat die haar eigenlijk gewoon misbruikt heeft, nog straffer. Ik heb gewoon kippenvel. Het doet mij trouwens ook denken aan wat Isabelle A. een tijd geleden vertelde over haar tijd als kindster. Dat is toch niet min. Ik hoop dat die tijden heel erg veranderd zijn.

0: Dat heeft heel hard door de boksen geschald bij Jan Soenes. Dat stuurt hij in de Willy-app. Straks heb ik weer je hulp nodig voor de kettingroker, maar eerst nog Betty serveert.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Hang on, ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: What did you steal? Secrets.
5: Vanaf 10 juni.
6: The human race cannot accept what we know.
5: Steven Spielberg.
7: If you do this, there's no undoing it.
4: This is Disclosure Day.
5: Disclosure Day. In de bioscoop.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Sst, luister.
13: Zomerdeals!
12: Hoor je het ook?
13: Zomerdeals!
12: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
14: Citroën.
12: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
15: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
16: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingske en dingen.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
17: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
18: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
19: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
20: Classics. Annelies Orrie.

die met elkaar gelinkt zijn. Gisteren draaide ik Monkey Ranch van Foo Fighters en Lothar wilde vandaar naar dit. Hij wilde naar Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper. De link is niet zo duidelijk, maar Reaper, dat wordt ook wel eens gezegd tegen een grasmachine. En aan een grasmachine moet je af en toe sleutelen met een monkey wrench. En zo was de cirkel weer rond. De vraag is nu, wat zet jij na Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper? Je mag jouw suggesties doorsturen in de Willy app. Misschien

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal. Dat start overmorgen onder meer in de VS. Dat laat deelnemende landen een aantal tickets verkopen aan supporters. Maar de VS heeft nu dus beslist dat Iran geen tickets krijgt. Het heeft wellicht te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en Israël vallen elkaar aan en Israël is bondgenoot van de VS. Onze Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan €1000 voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
6: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregelen natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
5: De boetes voor bedrijven kunnen oplopen tot €150.000. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagerscholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran de Weijer legt uit wat zij precies doen.
7: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
5: De scholen krijgen elk €70.000 om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. 8 op de 10 Belgen kwamen het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam-onderzoek. Michiel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
8: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdachtheidsevenweb.be. Januari was dat 35.000. April al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
5: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht. Gemiddeld voor €4000 per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marin Kredijk. Het was nogthans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Het is vanmiddag overwegend droog met opklaringen. Later op de dag is er wel meer kans op buien en onweer bij zo'n 17 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het droger en warmer.
3: Music matters.
4: Classics. Annelies Orie.

Big Mouth Strikes Again van The Smiths. En Thomas en Roos die hebben dus nu al fans van hun podcast Viva 50. Saskia die wil dus nu al weten, wanneer komt aflevering 2 online? Die met Bent van Looy is gisteren pas uitgekomen. Zij wil nu al aflevering 2. Ik denk dat ze wil bingen. Saskia, ik denk volgende maandag. Ik denk dat eentje per week is. Maar help me eraan denken. Dan check ik het straks nog eens dubbel bij Roos. Dan zijn we allebei zeker. Dit is Kings of Leon.

0: will get back to you.
1: Als je net als ik aan het balen bent dat je De La Soul onlangs in Gent gemist hebt, er komt nog een hip-hop-legende naar ons land. Ik zag net dat Arrested Development op 9 september in Tipo staat. Ik heb even een ding in onze agenda ingepland en naar mijn man gestuurd, want wij gaan kijken.
2: Willy.

0: Straks draai ik wellicht ook een heel goed nummer. Een nummer dat jij kiest voor de kettingrocker. De vraag is, wat zet jij na Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper?
1: Proxima stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
11: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
10: Heerlijk in de kruising.
11: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
10: Goku, score!
11: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
12: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
13: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
14: Imoscoop!
15: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
14: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
12: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
7: Och, jongens.
12: Dat is wel een held, hè.
16: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
14: Imoscoop, man!
11: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Knaldi.
19: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
20: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
21: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
20: Tot 10 jaar?
21: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
20: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
22: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
25: IKEA.
26: IKEA.
27: IKEA.
26: IKEA.
27: IKEA.
24: Voorwaarden op IKEA.be.

0: tijd van Muse. Er kwam heel veel binnen vandaag voor dit.
1: De Kettingrocker.
0: We kiezen weer een schakel voor de muzikale ketting die Roos en ik elke maand met jou in elkaar knutselen. Eentje voor na Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper. Gisteren wist Lothar ons te zeggen dat een grasmachine dus ook wel eens een reaper genoemd wordt. En dat deed veel lichtjes aangaan in jouw hoofd. Dirk, Ismael en Kurt, die wilden allemaal naar dit. Ik heb hier geen commentaar op. Van grasmachine naar tuin, dat was natuurlijk ook maar een kleine stap.

0: met She Sells Sanctuary. Maar een hele goede middag, Michel. Wat zet jij na Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper?
1: Ik dacht aan het album van Ween, de Mollusk. Toch ook een oesterachtig iets. En Waving My Dick in the Wind komt daar op voor. En daar had ik aan gedacht.
0: Ik heb ooit gezegd, als je erin slaagt met een goede link Waving My Dick in the Wind van Ween in de kettingrocker te krijgen, dan draai ik hem. Dat is al een paar keer gelukt. Jij bent ook zo geniaal geweest, want ik ben alle stappen gaan dubbelchecken. Ah ja, we komen van Blue Oyster Cult. Dan ga jij naar Mollusk. Ik ben dat gaan opzoeken. Dat is een weekdier ook. Dat is dan een plaat van Ween en Waving My Dick in the Wind staat daarop. Je hebt dat echt heel, heel, heel goed bedacht.
1: Ja, oh, dankjewel.
0: Ga je dat nu heel luid zetten op kantoor als ik het draai?
1: Ik ga mijn best doen, ja.
0: Of zit je met oortjes te luisteren, stiekem?
1: Nee. Het staat een klein boxje.
0: Oké, dat is goed. Alright, vol een bak voor Ween en Waving My Dick in the Wind. Jouw kettingroker. Dag, Michel.
1: Dag, dankjewel. Classics. Annelies Orrie.

0: Mercury Rev en Goddess on a Highway. En we blijven een beetje bij dat goddelijke, want zometeen zal je je eventjes in de kerk wanen.
1: Willy presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
8: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
7: Een meesterlijk gebrouwenactie in elke Pringentik van België.
8: Daar drinken we eentje op.
7: En nog verantwoord ook. Ching!
9: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Don't keep it all inside. Een hele goede middag, Roos van Akker. Dat ben je niet aan toen, hè? Het binnen aan het houden.
1: Nee, dat is nooit goed. Hè. Je kunt daar zelfs echt ziek van worden. Als je dingen opkropt en zo.
0: Absoluut. Maar jij en Thomas zijn goed bezig in Viva 50 in de podcast.
1: Maar ja, we hebben het dan over 50 worden. Of al 50 zijn. Ik moet het nog worden. Thomas is het maandag geworden. En bij elke aflevering hebben we een gast die langskomt. Die ook net 50 geworden is. Of het inderdaad nog moet worden. En dan leggen we die clichés voor, hè. Zo'n 10 om hun mening daarover te horen.
0: Ja, gisteren heb ik eentje over seks laten horen vandaag. Over hoe kijk je terug op het hoogtepunt van je leven. Vond ik ook heel mooi. Bent van Looy die dan vertelt van ja, ik wil natuurlijk wel nog eens die 23-jarige kerel zijn, maar anderzijds ook van ik heb daar te weinig van genoten, van dat echt jong zijn.
1: Ja, hij moest presteren van zichzelf ook, hè, op het podium.
0: Toch een beetje jammer dan, hè. Herkenbaar?
1: Dat is zeker herkenbaar. Ik heb wel het gevoel dat ik meer mijn ding vroeger deed. Zo in de onbezonnen tijd, tussen aanhalingstekens, dan nu. Misschien wel. Dus dat bij mij een beetje het omgekeerde is.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Zeg, er komen al vragen over wanneer komt aflevering 2 van Viva 50 online. Dus mensen hebben aflevering 1 gewoon al allemaal beluisterd. En die willen weten wanneer kunnen we verder.
1: En wel volgende week, hè. Volgende week maandag. Telkens op maandag komt er een nieuwe. We hebben er 5.
0: Oké. Okay.
1: Tot nu toe, hè? 50. Misschien moeten we er nog maken.
0: Ja, wie weet.
1: Tegen oktober.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Hoeveel oktober is dat nu weer van jou, Roos?
2: De 13e.
0: Ah ja, ik wou zeggen, zit je dan in Bruneco op Willy Escape?
1: Nee,
0: maar
1: nog net niet.
0: Maar aan iedereen die meegaat naar de Willy Escape, klein feestje kan er toch nog wel op voor onze verjaardag, denk ik.

0: Maar zo schoon. Au revoir van Absent Minded. En ik heb nog een Belgische plaat. Maar voor die echt start, Roos, straks weer tickets voor Dranouter te geven. Heb ik
1: zeker
0: gezien.
1: Elke dag, hè, deze week.
0: Hey, maar wat een line-up. Sylvie Kreusch, Dressed Like Boys, Flip Kaulier, de

0: You wanna my kind.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
3: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
1: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
3: Ik moet mij altijd niet schelen.
1: En weer opduikt op de gekste plekken.
3: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zitten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
15: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
16: Het nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag. Iraanse fans zijn niet meer welkom op het WK voetbal. De VS trekt alle tickets voor Iran in door het conflict in het Midden-Oosten. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als ons land. De Rode Duivels nemen het op 21 juni tegen hen op. In Sint Maartenslatum in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. 8 op de 10 Belgen kwam het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam-onderzoek. Miguel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
18: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@zeevanweb.be. Januari was dat 35.000. April al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
17: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht, gemiddeld voor €4.000 per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagere scholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran van de Weijer legt uit wat ze precies doen.
19: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben. hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
17: De scholen krijgen elk 70.000 euro om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten. Het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marin Kredijk. Het was nogthans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Vanmiddag is het bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer. Music matters.
8: Roos van Akker. En je mag al meteen gaan wandelen in het park samen met Blur. Goedemiddag.

Ja, ja, ook vandaag kan je weer duo combi tickets winnen voor het Drannoeter Festival. Dus ben je vrij op 7, 8 en 9 augustus om daar onder andere naar de Cooks, Monza, Sylvie Kreusch en Emmy Dark te gaan kijken. Blijf dan zeker bij ons. Je zal daarvoor iemand uit de line-up moeten herkennen. En tuurlijk is de goede muziek er weer bij, hè? Iggy Pop, The Kings en je radio gaat nu infrarood kleuren.

Die van Sam surft hem voorbij. Uiteraard heb ik ook weer een nieuwe single voor je. En deze keer wordt het de nieuwste van Alice May. Opkomend talent. Ze zal eind dit jaar ook haar debuutalbum uitbrengen. Straks dus mag je haar nieuwe single beoordelen.

0: Zo mooi, hè, dit. Brad and the Day Brings. Iggy Pop komt eraan. Hij doet het niet alleen, want Kate Pearson, die mag ook meedoen.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
2: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
12: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
13: Voilà, ik klap en dan eet hem.
12: Kunt het zien?
11: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Go Yellow!
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
15: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
17: Voilà, dat is dan afgeboxt.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
19: En ook uw budget vakantiepech?
18: Wat?
19: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
18: Oh nee?
19: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
19: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
20: Medimarket.
21: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
22: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
21: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
23: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
24: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
25: In juni bij Xina, tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
26: Xina.
25: Info in je winkel of op xina.be.
27: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
28: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
29: Info in voorwaarden op carglass.be.
30: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
31: Kruidvat.

Kijk, kijk, de Stereophonics wenst je een fijne dinsdag. Ik doe heel graag mee. Over nu naar de nieuwe single, waar je gedacht mag over laten weten. Alice May uit Ninove heeft die gemaakt. De singles die ze al heeft gelost, Better Ways en Only the Broken, die deden het al heel goed. Ze passeerden ook in het één programma, Ik Vraag Het Aan, van Niels de Stadsbader, waar ze een heel mooie versie bracht van die Airborne Toxic Events, Sometime Around Midnight. En eind dit jaar komt ze met haar debuutplaat, na een heel drukke festivalzomer. En nu is er dus die nieuwe single, In a Flash. Haar song start stevig met een refrein dat je heel goed zal kunnen meezingen. Wat zeker zal werken op de festivals waar ze langskomt. Alice May, wat denk jij van In a Flash, de nieuwste van Alice May? Zeg het maar in de app.

Zo zeg, wat is je gedacht over Alice May en haar In a Flash? Goed stevig op tempo stuurt Lies. Wordt een echte meebruller inderdaad, dat komt dan weer van Bart. Robin vindt het nice. Steven stuurt, jui Alice, al meermaals live gezien. En binnenkort staat ze ook op Grensrock. Heel tof nummer, krachtige stem, dat komt van Ria. Rudy vindt het nu al de hit van het jaar. Dat nummer mag zeker in iedere playlist. Komt in orde, Rudy. Petra vindt Alice May ook een echte klasse artieste. Dries is wat minder enthousiast. Die stuurt, nee Roos, je bent me kwijt na 12 seconden. Wat ik nog lang vond om het lied een waterkantje te geven. Kan gebeuren, hè Dries. Helemaal niet erg. En Manu die schrijft, zal het niet afzetten, maar opzetten ook niet. Kijk, oké. Tamelijk objectief dan. Dankjewel allemaal voor je mening. Alice May komt eind dit jaar met haar debuutplaat. En ze staat dus deze zomer op de affiches van zo'n 20-tal festivals in België

0: Goose deed het hier heel goed vooruit gaan met Down Below.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of course.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immos Koopman!
12: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Really Got Me van de Kings. En als je fan bent van The, er is sinds een dikke maand een boek uit over hen. Matt Johnson, de zanger van The, werd geïnterviewd door de auteur van het boek. En hij trekt nu rond om dat boek over zijn eigen band te promoten. Cognitive Dissident heet het, als je geïnteresseerd zou zijn. The is dit natuurlijk, een slow emotion replay.

U2 gaat dit jaar nog een 50-jarig bestaan vieren. Nog dit jaar, hè, want ze kwamen samen voor het eerst in de keuken van Larry Mullen in september van 1976. Dus nu in september of begin oktober, dan mag je een gloednieuw studioalbum verwachten. U2 is zelfs onlangs gespot in Mexico City voor de opnames van de videoclip van de nieuwe single. The heart is

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Je hoort journalist Rosalie Pieters.
8: Het verschil natuurlijk is dat gisteren echt wel werd opgeroepen door verschillende actiegroepen om naar Brussel af te zakken, om te protesteren tegen dat vermeend politiegeweld en ook tegen die hervormingen in het Franstalig onderwijs. Vandaag zijn er geen van die oproepen, al zijn er wel geruchten dat er toch nog zou worden afgezakt naar Brussel. Maar dat kan de politie op dit moment niet bevestigen.
7: Het is al de vierde betoging tegen de besparingen. In Sint-Martens-Latem in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten, maar het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maximaal tot 18 graden. Morgen is het eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
5: Music Matters.

goedemiddag deze dinsdagmiddag. Ik weet het, het weer wil voorlopig niet echt mee. Eigenlijk valt het best wel mee, denk ik. Maar dit weekend wordt echt iets om naar uit te kijken. Dan gaan we weer naar de 25 graden. Voilà, onthouden. En Genesis komt ook zelfs langs het komende uur. De Fratellis en oppersnormans Freddy. Die is ook van de partij met zijn Killer

Het is al van 2008 geleden dat deze band uit Australië een hit heeft gescoord. Met Walking on a Dream en iets later ook deze We Are The People. Empire of the Sun natuurlijk. Hè. Ze houden nu een Europese tour rond hun comeback-album, Ask That God. Ze komen niet naar ons land, maar wel bij de Noorderburen. Ze treden deze zomer op tijdens het festival Down the Rabbit Hole in Beuningen. Dit is Green Day met Long View.

0: Jen met haar nieuwe single Wild Child. Phil Collins komt langs met zijn Genesis en Invisible Touch. En je kunt zo ook nog tickets winnen voor Dranouter.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
0: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
1: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet schelen.
1: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
7: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner. 5 voor maar 15 euro.
9: Kruid.

Als je graag naar de Ranouter wil begin augustus en je nog geen kaarten hebt daarvoor en je gewoon op onze kosten daar van 7 tot en met 9 augustus naartoe wil, dan kan dat. En wel nu. Emmy Dark komt daar optreden, Monza ook, Flip Kaulier, onder andere ook Dressed Like Boys. Maar wie, hoor je zo meteen, die ook op die affiche van de Ranouter staat. Herken wie dit is, stuur het me in de app. App liever. En wie weet heb jij een duo combi ticket op zak voor de Ranouter Festival. Wie is dit?

0: Als je een duo-combi-ticket voor Dranouter wou winnen, dan moest je dus weten wie je net hoorde, die daar dus ook komt optreden. Wie hoorde je, Sven? Zeg het maar.
1: Dat waren de Koeks, Roos.
0: Heel goed zo. Je bent toch nog vrij, hè? Op 7, 8 en 9 augustus?
1: We zullen ons vrijmaken, Roos. Geen enkel probleem.
0: Oké, zou je normaal moeten werken? Dat zijn weekenddagen, denk ik.
1: Normaal wel, maar ik heb nog een paar verlofdagen die ik kan inplannen. Dus dat komt in orde.
0: Ja, fantastisch. En waar woon je? Ik hoor een West-Vlaams accentje.
1: Er is een West-Vlaams tongbal. Ik ben van Kortrijk. Dus
0: dat
1: is niet zo heel ver voor mij.
0: Nee, wel perfect. Heb je al een idee wie je gaat meenemen? Want je mag uiteraard nog iemand meenemen.
1: Goh, daar ga ik nog een keer moeten over nadenken. Dat is nog niet, dat staat nog niet vast.
0: Kijk, Lotje trek misschien met al de vrienden, hè, vriendinnen.
1: Ja. Ja, we gaan wel iets verzinnen. Ja. Dat komt goed.
0: Maar ik wens je ontzettend veel plezier. Dat duo-combi-ticket is dus voor jou, voor Dranouter ook. Marijke uit Lokeren wint een duo-combi-ticket vandaag voor Dranouter. Amuseer jullie. Veel plezier. Je mag altijd laten weten, Sven, hoe het geweest is, hè? Deze zomer.
1: Oké, zullen we doen, Roos.
0: Goed, merci.
1: Bedankt. Yo. Goed, tada. Music Matters.

0: Als je geen tickets voor Dranouter hebt gewonnen nog de hele week, kun je er hier winnen tussen 1 en 4. Dus je maakt nog kans. Sam Fender kwam a little bit closer. En de Fratellis ook na dit.
1: Willy presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrer en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.

Bart vraagt in de app wat de laatste schakel was tot nu toe voor de kettingrocker. En waar je dus nu weer op moet verder breien. En wel, Michel hing bij Annelies Waving My Dick in the Wind van Ween aan de ketting. Wat zou jij vinden passen na Waving My Dick in the Wind van Ween? Veel mogelijkheden zijn er, hè? Laat het maar weten in de app.

The Verve staat nog net voor je klaar. Er doen geruchten de ronde over een mogelijke reunie voor hun 30ste verjaardag. Of voor de 30ste verjaardag van hun legendarisch album Urban Hymns. Zeker nu frontman Richard Ashcroft het voorprogramma heeft mogen doen van de Oasis-reunie. Hè? En hij daar best wat songs van The Verve heeft gebracht. Maar hij heeft in een interview laten weten dat de kans heel klein is. Zo niet onbestaand.

0: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag. In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Je hoort journalist Rosalie Pieters.
11: Het verschil natuurlijk is dat gisteren echt wel werd opgeroepen door verschillende actiegroepen om naar Brussel af te zakken, om te protesteren tegen dat vermeend politiegeweld en ook tegen die hervormingen in het Franstalig onderwijs. Vandaag zijn er geen van die oproepen, al zijn er wel geruchten dat er toch nog zou worden afgezakt naar Brussel, maar dat kan de politie op dit moment niet bevestigen.
10: Het is al de 4e betoging tegen de besparingen. Strafpleiter Jeff Vermasse verkoopt zijn advocatenkantoor in Leden, dat bevestigt hij aan onze redactie. Hij draagt zijn medewerkers en de meeste dossiers over aan een advocatenbureau in Vilvoorde. Maar aan stoppen denkt hij nog niet.
12: Wat verandert is dat ik eindelijk na 54 jaar een beter leven ga hebben. En gewoon een kantoor leiden is die mensen verantwoordelijkheid. Daar komt veel bij kijken, ook al die paperassen. En als ik daar nu van af ben, dat ik mij puur kan concentreren op de dossiers die ik doe.
10: Het is niet duidelijk hoeveel Vermasse krijgt voor de verkoop van zijn kantoor. Hij is 79. En autobouwer Stellantis roept meer dan 1 miljoen auto's terug. Het gaat om de modellen Jeep Wrangler en Jeep Gladiator, omdat er een probleem is met de elektrische bedrading, waardoor er brand kan ontstaan. Al die auto's krijgen nieuwe bedrading en een nieuwe hydraulische stuurpomp. Het gaat vooral om auto's in Amerika. Het is nog niet duidelijk of er ook in ons land de wagens worden teruggeroepen. Vanmiddag bewolkt met kans op onweer en buien en maximaal tot 18 graden. Morgen is het eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
8: Music matters.
13: Roos van Akker.
14: Hey, nog altijd aanwezig, zeer zeker. Een heel goede middag.

Hupsa, de Strokes zorgde er al voor dat je dinsdag vlotjes verloopt deze namiddag. The Cure gaat dat ook doen. En zelfs ook The Doors, dus het komt hier helemaal in orde. Als het dat al niet was, hè? Fleetwood Mac zorgt zelfs voor Dreams.

0: De Kettingrocker.
1: Wat wil je allemaal als nieuwe schakel voor na Ween en Waving My Dick in the Wind? Roel wil graag iets uit de soundtrack van Anyway the Wind Blows, French Movies of Jump Needle van Magnus, stelt hij voor. Mario dacht aan Big Balls van AC/DC, ook een leuke. David wil naar The Wind Cries Mary van Jimi Hendrix. Stijn die schrijft, van Dick kunnen we ook naar de vrouwelijke kant ervan. Winona's Big Brown Beaver van Primus, ook een leuke. Drie stuurt om on topic te blijven. The Dildo Warheads met Devil in Your Hand, ook een goeie. Thomas stelt dan weer Sex and Violence van The Exploited voor. Tabo dacht aan Freebird van Lynyrd Skynyrd, want ja, het vogeltje is vrij hè dan. Saskia stuurt Moby Dick, schoot spontaan in haar gedachten. Dus waarom niet naar Moby met Lift Me Up? Sven wil dan weer naar Pussy van Rammstein. Hij was zeker niet de enige, het waren er veel die dat doorstuurden. Maar het is Jo die de hoofdvogel afschiet. Hij wil van Waving My Dick in the Wind naar Wave of Mutilation van Pixies. Dankjewel Jo.
0: De Kettingrocker.

0: De enige war die echt helpt. The war on drugs. Op muzikaal vlak bedoel ik dan. And nothing to find.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vinden vrouwen dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
17: Gelukzakken.
16: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
17: Ah, chansaars.
16: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
20: Info en voorwaarden op carglass.be.
21: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
22: Yes, of Corsa.
21: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
22: Yes.
21: Vanaf €179 per maand in lease and go?
22: Yes.
21: En tot 8 jaar speciale garantie?
22: Yes.
21: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
23: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
24: Promo koken.
23: Goh,
24: maar wat?
23: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
24: Voilà, dat is dan afgeboxt.
23: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
25: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
26: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

Het is echt opvallend dat best wat buitenlandse bands liever echt meerdere keren in ons land gaan optreden deze zomer. Zowel de Cooks als Editors gaan deze zomer 3 keer in ons land optreden. Editors staan op het Cactus Festival in Brugge, ook op de Lokerse feesten en zelfs op Suikerrock in Tiene. Dit zijn ze met Call It In.

0: Een waarheid als een overvolle melkkoe. Everybody Hurts van R.E.M. Editors, die je net hebt gehoord, hè, die hebben een song die Formaldehyde heet. En onze belofte van deze maand ook. Cheap Cult is de naam van onze nieuwe belofte.
1: Dit is de belofte van Willy.

0: Billy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah.
1: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
11: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
12: In juni bij Xina, tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
16: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
14: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
16: Ja, geel!
14: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
17: Oh, yellow!
18: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
19: 3, 2, 1.
20: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
21: Sorteren kan je zo meteen.
22: What did you steal? Secrets.
23: Vanaf 10 juni.
24: The human race cannot accept what we know.
25: Steven Spielberg.
26: If you do this, there's no undoing it.
27: This is Disclosure Day.
25: Disclosure Day. In de bioscoop.
28: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
29: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
30: Rob.

0: Ruik jij iets, Wim?
1: Wat doe jij nu? Wat zit jij nu te doen?
0: Ik ben met mijn fles deodorant.
1: Ja, ik zie het. Maar het spuit gewoon in naar mij.
0: Ja,
1: maar... Waarom spuit jij naar mij? Wat is er?
0: Wel, het heeft je daar straks keihard gestonken in de studio. Meerdere keren.
1: Maar, dus je had je deo niet opgedaan?
0: Jawel, ik heb die uiteindelijk moeten uithalen, hè.
1: Ja, maar het heeft hij dus... Waar stonk het dan?
0: Naar stroom. Echt waar?
1: Meent je dat niet?
0: We zitten vlak naast de toiletten. En ineens kwam die geur hier zo gewoon...
1: Maar echt, Roos?
0: ...in de studio te hangen.
1: Hoe komt... Mag ik iets vragen? Ik ben hier nu 1 minuut in de studio binnen. Hè? Luisteraars gaan exact hetzelfde denken als ik. Ten eerste, hoe kan dat nu? Dat dat weer al binnen de minuut over stront gaat bij u?
0: Maar ik kan er echt niks aan doen.
1: Ten tweede, waarom is dat alleen bij u? Bij Annelies is dat nooit. Bij Thomas en Sien,
0: nee,
1: nooit. Bij mij, nog nooit naar stront gestonken.
0: Maar misschien is er iets mis met onze toiletten die hier...
1: Heb je doorgegeven aan de dienst toilet?
0: Ze zijn zelfs komen kijken van de dienst faciliteiten. En ze hebben het kraantje doen lopen ergens... Waardoor dus de geur weer verdween. Maar ik denk, zodra er dan weer mensen kwamen hun behoefte doen...
1: Eerst kak.
0: Ja, inderdaad. Veel mensen waren vroeg klaar met werken.
1: Maar natuurlijk wel. Allemaal zoiets van daar goede raad op gevolgd. Voor we naar huis gaan, eerst...
0: Ja, kakken.
1: Eerst kakken.
0: Ja. Dus dat is dan weer opnieuw in de studio terechtgekomen.
1: Ja.
0: Tot nu dan, blijkbaar, want jij ruikt niks.
1: Nee,
0: ik heb je met deo gespoten.
1: Dus, is het met buizen blijkbaar dat dat dan hier terechtkomt bij u? Ja, dat is heel raar.
0: Zou dat niet via de airco kunnen komen? Als dat hier vlak naast zit.
1: Ja, de airco. Ja, dat zijn.
0: Zal ik die afzetten misschien best?
1: Nee, het is goed. Het is volstrekt toeval dat dat enkel bij u is natuurlijk. Goed, dankjewel.
0: Ja.
1: Oké, ik sta te doen. Wat ga je nog doen voor je naar huis vertrekt?
0: Spuiten met deo.
1: Nee, dat is echt een willekeurige, een onschuldige vraag.
0: Ik merk het. Zal ik mijn deo laten staan
1: dan? Nee, het is goed. Ruikt hij nu al echt voor 100 jaar naar deo. Bedankt. Bedankt, Thomas van Akker.

De nieuwe single van Lola Young, From Down Here. Morgen kun je hier opnieuw duo-combi-tickets winnen voor Dranouter Festival. En vanavond kun je ook weer luisteren van 7 tot 9 naar Meurissie met de heer Meuristijn. En Wim krijg je natuurlijk straks te horen. Nog een mooie dinsdag.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.

0: Nacht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 4 uur.
12: Een goeiemiddag. Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en 2 andere verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
13: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die 4 dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de 2e ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
12: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar moeten betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen maar duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de 8e finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
14: Wim Oosterling.
15: Showtime. Ja, ik heb de oplossing voor Roos haar strontprobleem. Enfin, dat het hier naar stront rook. Ik zal het direct vertellen. Goedemiddag.

0: heeft hier gegoten daar straks. Was dat bij u ook? Maar gieten, jongen. Echt zo. Echt uit de lucht. Echt alles naar beneden. Echt niet normaal. Gieten de mensen. En Helena van Maria Iscariot met Nederlands. Ik ga direct Roos haar strontprobleem uit de doeken doen. Wij zullen spreken. Ik weet, het is niet echt Roos haar strontprobleem, maar ik zeg het graag zo. Ik ga direct uitleggen wat ik weet dus. Hoe dat komt. Wat Roos daarnet zei, dat die stonk in de studio. Ik weet. Ik heb dat. Ik heb eens mijn mannetjes, mijn spionnetjes ingeschakeld en ik weet hoe het komt. Maar eerst even dit.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Dus voor de start van het WK voetbal donderdag. Om dat te vieren kan je de hele week iets geweldig winnen. Hier in de avondspits op Willy. Ik geef vandaag, morgen en overmorgen elke dag de officiële FIFA World Cup trofee weg. In Lego. Je moet echt eens opzoeken. Dat is echt fantastisch. Wat ze van Lego allemaal maken is sowieso geweldig. En dit, jongen, echt de officiële World Cup trofee in een fantastische Lego set. Straks om 16:45 is het zover. Kan je die trofee winnen. Om te bepalen wie hem krijgt, heb ik iemand ingehuurd. Zijn naam is Mick van der Slaggevers. Dus Mick van der Slaggevers. We zullen straks live naar hem gaan. En hij zal dan een fictief doelpunt beschrijven van één van de landen die dit jaar meedoen aan het WK voetbal. En aan de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft, zal je kunnen ontdekken over welk land het gaat. En zo maak je kans op de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Straks spelen we om 16:45 in Free Willy. Yeah. Hier is een plaat over de diepe essentie van het WK voetbal. Het wezen, AC/DC.

stuurt Dirk uit Duffel, helaas, stuurt hij, kan ik om 16:45 niet meedoen. Maar ik wil graag wel die Lego trofee winnen. Dus hierbij nu al mijn antwoord, Iran. Dank je, Dirk. Verdienstelijke poging. Straks hoor je, maar je mag sowieso pas sturen straks. Maar wie weet is het antwoord Iran. Doet Iran mee? Enfin, hoe zou het met de rode duivels trouwens zijn? In Amerika zijn daar toegekomen intussen. Zouden ze al goed op de PlayStation aan het spelen zijn in hun hotelkamer? Hey. Ik heb de oplossing van Roos van Akker, haar strontprobleem, enfin, dat het hier naar stront rook in de studio. Het is namelijk zo, ze waren hier ze waren hier de septische putten aan het leegmaken, hieronder. En je kan je voorstellen, de septische put van Willy alleen al, zwart, de septische put aan het leegmaken, maar ze waren vergeten de luchtcirculatie uit te zetten. Ik zweer u dat waar is. Vandaar dus dat heel de Willy Studio meurde naar wat de collega's pak de afgelopen 4 maanden onder het motto eerst kakken achtergelaten hebben voor ze naar huis vertrokken. En nu ruikt het hier dus naar de deo van Roos van Akker. Jongen, echt overleven in de Willy Studio. Het is een vak apart. Dit uur spelen we Zoek de Artiest in de Woordenmist. Muziek van New Order en Turnstile. En eerst Team.

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Wim Oosterlink presenteert...
6: Eerst kakken.
5: Het is 5:10. Wat zegt mijn lijf?
6: Eerst kakken.
5: Straks op de baan, maar ik moet vlug nog gaan.
6: Eerst kakken.
5: Liever hier, goddank, dan thuis die stank.
6: Eerst kakken.
5: Ga je naar huis na het werk? Denk er dan aan.
6: Eerst kakken.
5: Dan vertrekken. Luister naar de avondspits van Willy en begin altijd voorbereid aan je reis.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Wim Oosterlink.
10: Ik word daar zo moe van.
0: Willy.
11: Muziek is kei belangrijk.

bericht van Dylan. Dylan stuurt uit, zegt Wim, je zegt dat Roos altijd over stront praat, maar je kan er toch ook wel een aardje van weg. Je hebt er toch ook een aardje van weg, hoor. Ja, maar dat komt omdat Roos van Akker voor mij zit, voor mij presenteert, en dat haar straling, het straalt op mij af, kan het zo zeggen, eigenlijk. Ik denk dat het al is. Dylan, denk je niet? Ik denk het wel. Het is 16:30. Dit is de avondspits van Willy. Goedemiddag en welkom. Wat zat er vandaag in het nieuws? Toen je zo hard aan het werken was, dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Wel, ik ga het u vertellen. 3 dingen. 1. De stad Brussel gaat 6 plekken in Brussel vernoemen naar enkele Belgische topatletes. Onder meer Nafi Thiam, Elodie Ouedraogo en Kim Gevaert en nog 3 anderen. De vrouwen krijgen elk een plein of een dreef of een weg in het toekomstige sportpark op de Heizel. Hoe tof is dat? Kan je gaan lopen of gaan fietsen in de Nafi Thiam dreef of zoiets? Geweldig toch? 2. Jeff Vermassen heeft zijn advocaatkantoor verkocht. Dat zie ik in het nieuws staan. Hij is 79 jaar. Hij had zijn eigen advocatenkantoor in Leden en dat is nu deel geworden van een kantoor in Vilvoorde. Maar Jeff Vermassen blijft voorlopig wel actief als advocaat. En 3, verrassing, alleen voor mij toch? Ik wist dat niet, ik had zo'n mening aan u. Verrassing in de krant, gisteren was Greta Thunberg in ons land. Ja, de Zweedse beroepspijbelaarster, hè, die zowat heel de wereld bewust gemaakt heeft van de klimaatproblematiek. Ze heeft gisteren blijkbaar, als ik het goed gelezen heb, meegeprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs in Brussel. Volgens mij heeft Greta Thunberg thuis zo'n kalender en dan zoekt ze elke dag een betoging. En vandaag besparingen in het Franstalig onderwijs in België. Morgen naamsverandering van CCML. En dan gaat dat voor, dat is welke dag iets. Straks zoek de artiesten de woordenmist. En zometeen goed nieuws voor als je fan bent van Alanis Morissette.

0: kaarsstralingen dan Sir Dieter. Dieter. Sorry, maar als... Echt waar. Ik ben hier niet een obsedé wat stront betreft. Echt niet jullie zijn. Oké, okay, jullie. Dieter vraagt, heb je nog tijd om naar de winkel te gaan? Hashtag Lego. Hashtag WK. Ik weet niet hoe ver de winkel is. Het is om 16:45. Dan spelen we Free Willy. En dus ook kan je dan die Lego, de WK Cup in Lego winnen. Dus ik weet niet. Reken het maar uit. Goed. Zeg, Annelies Ori, op Willy in Classics in de voormiddag, heeft tickets voor Alanis Morissette in Nederland. Morgen gaat Annelies in de voormiddag in Classics op zoek naar een fan van Alanis Morissette. Want Alanis Morissette komt binnenkort optreden in Den Haag. En Annelies is grote fan, maar ze kan zelf niet gaan. Dus zoekt ze iemand om haar waardig te vertegenwoordigen, als ik het goed begrepen heb. De details morgen voormiddag op Willy. Ze zoekt morgen een finalist. Overmorgen een finalist. En vrijdag speelt ze dan de finales voor tickets voor Alanis Morissette in Nederland. Wij spelen zo meteen Zoek de artiest in de woordenmist. Kan jij de Belgische groep ontdekken in de zin? Ik ben benieuwd. Zo meteen na het geweldige Turnstile.
1: Willy presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juli. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
8: Wim Oosterlink.
9: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

0: Turnstile was dat met Never Enough, 4:15. Ik ben een beetje geschrokken van Dina Tersago. Heb je het gezien? Ik ben een beetje... Dat is van Dina. Maar ik zal straks vertellen van Dina Tersago. Eerst dit.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Ik zeg een zin, als je goed luistert, kan je de naam van een artiest of een groep herkennen in de zin. De bedoeling is dat jij de naam van die artiest of groep naar mij stuurt via de Willy app. Oké? Okay? Disclaimer. Je kan er niks mee winnen. Oké? Okay? Vandaag is het een groep. Ik ben zeer benieuwd. Ben zeer benieuwd of en hoe snel. Dus, concentreer u. Ik weet, het is dinsdag. Dat is elke dag. Ik weet, het is op zijn woensdag, op zijn maandag, op zijn donderdag. Maar goed. Op zijn dinsdag is vandaag dus, hè, maar ik weet het, maar toch, concentreer u. Probeer. Goed, Ira. Welke groep zit verborgen in deze zin? Sorry, maar het is echt niet oké. Uw grapje over die Belg, die Zweed en die Noor, het kaapte discussie over de naamsverandering van CCML. Dat kan toch niet? Iemand? Ik kan niet zeggen aan niemand. Allee, nog eens. Welke groep zit in deze zin? Sorry, maar het is echt niet oké. Uw grapje over die Belg, die Zweed en die Noor, het kaapt de discussie over de naamsverandering van CCML. Dat kan toch niet? Weet iemand het? Stuur dan de naam via de Willy app. Nog één keer. Dat is goed. Nog één keer. Hoe kan ze trainen? Hoe kan het stilte? In de notto. Gaan we. Laatste keer. Sorry, maar het is echt niet oké. Uw grapje over die Belg, die Zweed en die Noord kaapt de discussie over de naamsverandering van CCML. Dat kan toch niet? Welke groep? Stuur via de Willy app.

0: prachtige run. Dat was Snow Patrol. Het is 9:09.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Met Sarah uit Kesselo nog aan het werk. Dag Sarah. Goedemiddag.
2: Dag Wim.
0: Wat zijn de plannen vanavond nog, Sarah? Zijn er plannen voor vanavond?
2: In het beste geval zou ik nog wel gaan lopen.
0: In het beste geval, dat klinkt alsof je dat echt totaal zeker sowieso niet gaat doen, Sarah.
2: Ja, ik vrees het ook.
0: Oké, de motivatie zit niet zo hoog, begrijp ik. Sarah, nee. De zin was... Sorry, maar het is echt niet oké. Uw grapje over de Belg... Over die Belg, die Zweed en die Noor, het kaapt de discussie over de naamsverandering van CCML. Dat kan toch niet? Welke groep heb je ontdekt in de woordenmist, Sarah?
2: Het was geen gemakkelijke, maar het was Noordkaap.
0: Die Zweed en die Noordkaap, de discussie. Noordkaap is goed, jawel, tuurlijk wel. Noordkaap. Geweldig. Goed gedaan, Sarah. Goed bij de pinken. En toch nog wel wat mensen die uiteindelijk dan wel de juiste oplossing gevonden hebben. Sarah, ik heb nog één vraag voor jou, voor ik jou laat, tot het einde van de werkdag. Sarah, en wat heb jij nu gewonnen?
2: Absoluut niks. Geen kloten.
0: Niets, geen kloten. Voilà. Succes met het... niet lopen vanavond, Sarah. Nee, met, ik bedoel met het gezellig in je zetel blijven suffen. Succes daarmee. En een heel fijne avond voor jou. Hè. Dag, Sarah.

Stijn Meuris met Noordkaap en druk in Leuven. Ik verwacht Stijn straks hier in de studio bij mij. Hij komt altijd even dag zeggen voor hij om 7 uur aan zijn programma op Willy begint. Meurissie, druk in Leuven van Noordkaap. Zeg, Mick van der Slaggevers is er klaar voor. Krijg ik hier binnen in mijn oortje. We gaan straks live naar hem toe. Hij zal een fictief doelpunt beschrijven van één van de landen die meedoen aan het WK voetbal. Aan de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft, zal jij kunnen ontdekken over welk land het gaat. Zo kan je straks de officiële FIFA World Cup trofee in Lego winnen. We spelen 4:15 in Free Willy. Hou je klaar nu al met de

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Elke week wordt een nieuwe drug ontdekt. Dat meldt het Europees Drugsagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Het agentschap is dan ook bezorgd om het snel veranderende aanbod. Zo worden ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs al maar vaker gebruikt. En dat is niet zonder risico, zegt Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
6: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
5: Bijna 7600 Europeanen stierven vorig jaar aan een overdosis. Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en 2 verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
7: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die 4 dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de 2e ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
5: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. In Oekraïne zijn vannacht zeker minstens 5 doden en 40 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Die waren gericht op Kharkiv en Zaporizhia in het noordoosten en zuiden van het land. In totaal vuurde Rusland zo'n 166 drones en 2 raketten af. Oekraïne viel dan weer het schiereiland de Krim aan. Voor de 2e nacht op rij is daar een belangrijke brug beschadigd. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de 8e finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
8: Wim Oosterling. It's showtime. Zometeen kan jij de officiële FIFA World Cup trofee in Lego winnen. Goedemiddag.

komt binnen, Nico is goed. De lijnen, het is goed. Lijnen werken. Nico stuurt test Vera William. Waarschijnlijk klaar voor de Lego-wedstrijd. Test. In Excess, Disappear naar Franz Ferdinand. Do you want to? Goh, zie ik hier, jongens, toch? Het is hier een gloeiende boel tussen de kijkers van VTM en VTM. Maar echt waar, het is echt niet om te lachen. Het gaat over het programma Huis Gemaakt. Ik moet zeggen, ik heb het zelf niet gevolgd. Maar dus de opschudding is zo erg. Lees ik hier online. In de gespecialiseerde media. De opschudding is zo erg dat Dina Tersago, dat is de presentatrice van het programma, persoonlijk ingegrepen heeft. Ze heeft een mededeling gepost waarin ze zegt: hou vast, deze bullshit neem ik niet meer. Ik schrok er een beetje van, want Dina is toch altijd zo vriendelijk, hè? Zo lief en beleefd en nu zo echt super onvriendelijk van bullshit al. Wat is er aan de hand? Blijkbaar denken de kijkers dat het tv-programma doorgestoken kaart is. Wat raar is, want het is een tv-programma. Natuurlijk is het doorgestoken kaart. Ik snap het probleem niet, maar goed. En dan een nieuw verhaal over kandidaten die in de finale week hadden moeten zitten en die niet in de finale week zitten en dat de ene finalisten al vroeger bekendgemaakt zijn dan de andere finalist. En dat er sprake is van vriendjespolitiek en dat de stemprocedure beïnvloed is. Kortom, bedriegde boel. Het liep zo uit de hand op sociale media dat Dina Tersago het woord bullshit gepost heeft. Ik moet er even van bekomen. Echt waar. Jongens toch. Als jij de officiële FIFA World Cup trofee in Lego wil winnen, hou je dan klaar met de Willy-app in de aanslag. We spelen zo meteen na deze ex-Willy-belofte. King Hey.

0: Willy Belofte King Hey. Van maand of twee geleden waren ze onze Willy Belofte. De hele maand. King Hey met de toepasselijke plaat Soccer.
1: Free Willy.
0: Ja, kwart over vijf. Als er iets te winnen valt, is het hier. In Free Willy, speciaal voor de start van het WK voetbal overmorgen, kan je hier in de avondspits van Willy deze week elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego winnen.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Ik ga je zeggen, als je denkt van, oh, ziet dat eruit, moet echt eens opzoeken. Ik heb een foto op mijn Instagram gezet op mijn Facebook gisteren. Maar wat een geweldige Lego set. Dus een doos Lego set, groot, waarmee je dus je eigen World Cup trofee van Lego kan bouwen thuis. Maar fantastisch. Ideaal voor jong en oud om je bezig te houden. Heerlijk. Nu kan je gisteren ook. Gisteren kon je er winnen, vandaag nog eentje. Hoe kan je die trofee krijgen? Ik heb iemand ingehuurd. Zijn naam is Mick van der Slaggevers. En Mick van der Slaggevers zal zo meteen, we gaan zo meteen live naar hem toe, hij zal een fictief doelpunt beschrijven van één van de landen die meedoen aan het WK voetbal. En luister goed, door de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft, kan jij ontdekken welk land het is, welk land er een doelpunt maakt. Wat moet je doen om die Lego set te winnen? Stuur de naam van dat land naar mij toe via de Willy-app. Van zodra je het weet. Nu of niet, als hij begint. Oké? Goed? Voilà. Dus gisteren was de oplossing Duitsland. Dus het is sowieso niet Duitsland. Het is iets anders, een ander land. Oké? Dus luister aandachtig. Hier komt hij. Welk land maakt hier een fictief doelpunt, stuur het antwoord zo snel mogelijk via de Willy app. We gaan nu live naar Mick van der Slaggevers.
2: En ze gaan dan toch eens naar voren, Mamma Mia, wat een mooie combinatie. Hij laat een bal balanceren op zijn tip. En je mag dat gerust weten, hij doet dat espresso. Aanval op rechts hier, een 1-2 naar de goal en Snoeiert tegen de paal. Hoe is het mogelijk? Maar ja, als je natuurlijk als een toren van Pisa op het veld staat, dan gaat je natuurlijk de bal niet pakken. Nog zo ene die er zijn laars aan lapt. En van deze aanvaller is geweten, mensen, dat hij altijd een pasta carbonara eet voor de wedstrijd. Maar of het de moeite zal lonen, dat zal nog moeten blijken. En dan hier toch langs rechts een mooie aanval onverwacht en een doelpunt. Ongelooflijk, Adrien Madonna. Wat een goal. Amai, mijn calzone. Ja, de beste verdediging is de aanval. Dit was Mick van der Slaggevers. En we gaan over naar de studio.
0: Ja, dus welk land?
2: De wedstrijd duurt 90 minuten.
0: Ja.
2: En de bal is rond.
0: Ja.
2: En hij moet rollen.
0: Ja.
2: Okay. En de VAR kijkt mee.
0: Ja, we zullen misschien nu...
2: En we weten het allemaal. Ja. Alles kan in het voetbal.
0: Ja, dank u, Mick.
2: Never change a winning team.
0: Ja.
2: En elk nadeel heeft zijn voordeel. Gras is groener aan de overkant.
0: Kunnen we nu...
2: Ook in het voetbal. Ja. Moet er nog zand zijn.
0: Ja.
2: Ik dacht het niet.
0: Goed, we gaan hem eraf gooien. Dus welk land maakte daarnet een fictief doelpunt? Stuur de naam van het land via de Willy app en maak kans op de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Succes!

0: The Pretenders in de avondspits van Willy. Met Back on the Chain Gang.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: 17:55. We gaan even naar Kiomi uit Gent. Kiomi, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ben je thuis? Of ben je
2: ja, klopt, thuis?
0: Alright. Kiomi, je hebt meegespeeld voor de FIFA World Cup trofee in Lego. Je hebt Mick gehoord, Mick van de Slaggevers.
2: Ja, klopt, inderdaad.
0: Let en duidelijk. Goed. Oké, okay. Ik weet niet of dat een compliment is voor Mick, maar goed, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat we allemaal snappen wat je bedoelt, Kiomi. Zeg maar, waren er zo, welke woorden of termen of dingen hebben jou doen beslissen om een bepaald land te sturen via de Willy App? Wat heb jij zo gehoord in het verslag?
2: Vrij in het begin had ik Mamma Mia gehoord, dan gevolgd door Espresso, Carbonara, Toren van Pisa, dus het was vrij snel duidelijk.
0: En wat betekent duidelijk? Welk land heb jij gestuurd via de Willy App? Wat dacht jij dat het land was dat scoorde, Kiomi?
2: Italië,
0: Kiomi. Is goed. Jij wint de trofee. Ja! Proficiat!
2: Ja.
0: Goed gedaan, Kiomi. Wauw, het is echt een geweldige prijs. Het ziet er fantastisch uit. Zit je daar thuis of op kot of zo? Of een situatie,
2: Kiomi? Ik ben nu thuis.
0: Oké. Dan kan je dan die schitterende Lego-set helemaal bouwen. Fantastisch. Goed gedaan, Kiomi. Je bent de winnaar van vandaag. En ik kan je verzekeren, er zijn veel mensen die dit worden winnen. Wauw. Kiomi, geniet van de Lego-set.
2: Geniet ervan.
0: En geniet van het WK voetbal als dat van pas komt. En morgen, voor wie deze keer niet aan bod gekomen is, morgen, 16:45, een nieuwe kans. Kiomi, fijne middag. Tot ziens. Salut.
1: Oosterlink. Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
3: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10:00 op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
7: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
8: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
11: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
13: Voilà, dat is dan afgeboxt.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
12: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
15: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
16: Amai.
15: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
16: Handig.
17: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
15: Ja, handig inderdaad.
12: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
18: Volkswagen. Wim Oosterlink.
19: Niveau 0, hè.

0: Dit is de avondspits van Willy. Samen van het werk naar huis met Nothing But Thieves. Evolution komt op hun nieuw album Stray Dogs, dat 25 september verschijnt. Zeg, morgen gaan we opnieuw live naar Mick van der Slaggevers. Onze reporter een nieuwe kans om de officiële World Cup trofee in Lego te winnen. Mijn collega Thomas de Soete, die gisteren 50 geworden is, heeft een nieuwe podcast gelanceerd. Heb je misschien al gehoord? De podcast heet Viva 50. Heeft hij gedaan samen met Roos van Akker, die in oktober 50 wordt.
1: Viva 50 met Thomas de Soete en Roos van Akker. 50 clichés over 50 worden. Willy.
0: Ja, elke week praten, komende week praten ze met een bekende gast over hoe het is om 50 te zijn of te worden. In de eerste aflevering is de gast Bent van Looy van Das Pop. Ik heb er heel veel plezier van gehad om dat te luisteren. In dit fragment gaat het over appreciatie voor de natuur. Blijkt dat Bent van Looy een tuin heeft waar hij over vertelt, maar als hij nummers moet schrijven, als hij muziek moet schrijven, dan trekt hij toch het liefst naar Parijs. Bent van Looy.
2: Ik kan wel schilderen in de natuur, ik kan een beetje piano spelen, maar als ik nummers moet schrijven, zoals voor de nieuwe plaat van Das Pop, dan pak ik de Eurostar naar Parijs en dan vertrek ik. En dat is een beetje cynisch, maar dat is een soort van gegarandeerd recept van als ik daar ga wandelen, kom ik s'avonds thuis met een nummer. Dus ik was laatst 3 dagen. Ik ben naar huis gekomen met 3 nummers.
0: Wat waar. Een machine, jongen. Die Bent van Looy. Een machine. 3 dagen Parijs, 3 nieuwe nummers. Je kan de podcast beluisteren in de Willy-app of in je favoriete podcast-app. Je hebt wellicht al gehoord de naamsverandering van CCMel. Ik heb er gisteren ook iets van gezegd. Wordt Chocomel. Hè? Als jij dacht dat je daarover geen genuanceerde, goed doordachte mening nodig had, denk dan eens opnieuw. Ik ga je zo meteen helpen over de naamsverandering van CCML in EHBO-CWFS.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer De Koks, Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Wim Oosterlink.
13: Ik word daar zo moe van.

0: Jongens, hoe die drum zijn. De Foo Fighters en This Is A Call. Dit is de avondspits van Willy, 17:15. De naamsverandering van CC Mel, gisteren bekendgemaakt. Dat wordt Chocomel, omdat eigenlijk gewoon het overal elders Chocomel heet. En dat veel duurder is om dat nog eens apart te maken met een andere naam op. Daarom dus een naamsverandering. Maar misschien hoef je dat niet zomaar te aanvaarden, die naamsverandering. Kan je daar tegen protesteren op Facebook? Enfin, als je denkt van, ik weet niet of ik een eigen mening over moet hebben. Ja, want het is 2026. In 2026 hebben we over alles een mening. Maar geen zorg, ik ga je helpen. Dit is EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Ja, want wij gelukkig, godzijdank, hebben wij in ons land een Facebookpagina die speciaal geconcipieerd is, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En zo de maatschappij een mooiere en warmere plek wordt om samen te leven. Die Facebookpagina heet hln.be. Ik heb 5 meningen verzameld over dus de verandering van naam van CCML. En je kan die gebruiken als je ze nodig hebt. Heel snel hoor. Snel overlopen. Mening 1 van Sabine Pre. Sabine ziet in de verandering van de naam CCML een complot van woke actievoerders. Allee, als ik het goed lees, hè. Sabine schrijft op de Facebook van HLN: en winterwende bij ons in plaats van kerstmarkt. Zo stom. Mening 2 van Inge Tibergijn. Inge heeft half iets gehoord dat je dingen kunt cancelen als je woke bent, en daarom heeft ze beslist om dat in haar voordeel aan te wenden. Inge schrijft: Chocomel klinkt homofobisch. Het is CCML en daarmee uit. Voilà, noteer die misschien, die mening bij de familie kan gebruiken. Mening 3 van Stijn Thijssen. CCML, Chocomel, Stijn is geen fan van allebei niet. Stijn schrijft: gesuikerde kak in een flesje. Voilà, mening, denk daar maar eens over na als je de volgende keer CCML'ke. Mening 4 van Yves Marginet. Of Marginet. Yves Marginet. Yves gebruikt humor om de naamsverandering te verwerken. Hij schrijft: geen probleem, ik blijf het CCML noemen. Net zoals ik nog altijd naar de BRT kijk, geld haalt bij de ASLK. En wacht tot Sabina mijn ticket bevestigt. Sommige tradities zijn sterker dan marketing. Waaraan Bart Fransen toevoegt: en uw reder in de Uniek. Voilà, exact. En voilà, en dan mening 5 tenslotte van Philippe Jehasse. Philippe is heel kwaad. Maar echt heel kwaad. Hey, dit is een argument dat je op café kan gebruiken, maar liefst heel laat, als iedereen bijna weg is en niemand nog de hersencapaciteit heeft om na te denken over wat je aan het zeggen bent. Philippe schrijft op de Facebook van HLN: een schande. Het moest CCML blijven heten, omdat CCML het origineel maakte en zich zo verschillend maakte van alle andere soorten chocomelk. Voilà, je bent weer mee met de actualiteit en met wat je ervan moet vinden. Graag gedaan. EHBO, CWFS, elke dag op Willy om 17:15. Hier is Bronski Beat. Houdt volgens mij enorm van chocomelk. Dat klinkt misschien een beetje homofobisch, maar het is niet zo bedoeld. Bronski Beat, smart.

YouTube, even better than the real thing in de avondspits. Familie, zometeen verschrikkelijk dierennieuws dat niet geschikt is voor gevoelige kijkers. Het gaat namelijk over een hond in China. Dus je hebt misschien al een vermoeden hoe het eindigt, het verhaal. Oh, sorry, dat is voor straks. En muziek van Tom Petty meteen na het nieuws. En

0: vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 6 uur.
8: Een goede avond. Er stierven vorig jaar bijna 7600 mensen aan een overdosis drugs. Dat meldt het Europees Drugagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Bijna 25 miljoen volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis en 4,3 miljoen mensen cocaïne. Elke week wordt er ook een nieuwe drug ontdekt. En dat is gevaarlijk, zegt de Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
9: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
8: Vooral ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs worden al maar vaker gebruikt. Na de protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel van vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen kregen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten, 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
10: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
8: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had Van Aert niet de beste benen.
11: Het is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
8: De Britse ploegen Netcompany, Ineos en EF Education First werden tweede en derde. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
12: Hey, not a test. This is rock and roll.
13: Wim Oosterling.
14: It's showtime.
15: EF Education First, dat is toevallig ook mijn leuze. Goedenavond.

Lenny met Tambourine. Dit is de avondspits van Willy. Samen van het werk naar huis op dinsdagavond 11:06. Verschrikkelijk dierennieuws uit China. Echt niet om te lachen. Een bekende hond van een Chinese influencer is gestolen en verkocht aan een restaurant om opgegeten te worden. De border collie Shutu, ging altijd met zijn baasje Guo, een reisinfluencer. Ze gingen samen op avontuur en maakten filmpjes en met die hond Shutu. Ze hadden 1,5 miljoen volgers op sociale media. Dat is echt mega, echt zo'n beetje Victor Verhulst niveau. Ik bedoel, qua aantal volgers. Maar toen Guo, dus de persoon, het baasje, onlangs voor een solo roadtrip op reis trok, liet hij zijn viervoeter achter bij zijn ouders. Maar op 11 mei ontdekte zijn vader dat Shutu de hond verdwenen was. En ze hebben toen beelden van de bewakingscamera kunnen bekijken. En daarop was te zien dat de hond in de velden rond het huis van zijn ouders rondliep en daar meegenomen werd door 2 personen op een bromfiets. 2 bandieten zijn achteraf gezien en 2 bandieten op een bromfiets. Toen Guo terugkwam van zijn reis, is hij beginnen zoeken en is hij erin geslaagd om een van de boeven te lokaliseren. En die zei dat hij Shutu de hond voor 23 euro verkocht had aan een restaurant dat hondenvlees serveert en dat het dier was opgegeten. Ja, ik heb niet gezegd dat het een happy end ging zijn, hè. Voilà, dat is het verhaal.

0: die hond dan eigenlijk hondvoerd?
1: Ja, Roel. Die hond is eigenlijk hondvoerd. Goed gevonden, Roel. Goed gedaan.
0: Balthazar met Wrong Vibration, jongens. Toch, waar hebben we zulke luisteraars aan verdiend in deze mopje? Het is 17:15. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag een concert in Londen. In een zaal die The Dome heet. En waar ik nog nooit van gehoord had. Dus The Dome in Londen. Wie speelt daar vanavond? Soul Asylum. En er zijn nog tickets voor. Dus als je nu heel rap de trein opspringt naar Londen, kan je nog juist op tijd zijn. Vers

0: Somebody to Shove van Soul Asylum. Jullie zijn heel actief. Dus vanavond in de Dome in Londen. Tom zegt, tijdsverschil meegerekend. Ja, wel, volgens mij, tijdsverschil mee. Als je dus wat, volgens mij is het een uur vroeger daar. Dus als je nu vertrekt, kan je nog op tijd in Londen zijn. Ik zou niet weten waarom, maar als je dat wil, wie weet, hè. Dries vindt dat we tegen de eigenaar, die Chinese eigenaar moet zeggen, gehondoleerd moeten zeggen. De eigenaar van de hond. En Chris heeft een suggestie voor de morgen voor het concert Clouseau in Merelbeke. Dank u, Chris. We nemen het mee. Ik heb het al vaak verteld, maar je weet, als de baas op het werk zegt, je doet een suggestie en die zegt, we nemen het mee, je weet wat dat betekent, dan hoor je daar nooit meer iets van. Ik ga Stijn Meuris zoeken. De laatste tijd komt hij heel laat. Dus ik weet niet of hij er al is, Stijn Meuris. Wanneer kan ik die officiële FIFA World Cup trofee Lego winnen? Te laat. Het is al gedaan. We hebben gespeeld dat straks een uur geleden. Te laat. Maar morgen een nieuwe kans. Morgen 16:45.
1: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
5: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
4: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
5: Daar drinken we eentje op.
4: En nog verantwoord ook. Ching!
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: Hij heet eigenlijk Ben Tange, maar we mogen Benny zeggen. Benny Boe met Schrödinger's Summer.
1: Oh, een slimmerik. Schrödinger's kat.
0: Ik weet het.
1: Het is echt straf.
0: Het is gedraaid na een bericht over een kat.
1: Ah,
0: zonder iets te zeggen.
1: Hij kwam net binnen. Zeg maar, Wim, iets anders. Ik had hem wel, hè. Ik had hem onmiddellijk daarnet in de auto in de file. Ik had hem. De artiest en de kroket, hè. Ik in de tekst.
0: Geen kroket.
1: Ja, nee, maar ik noem het woorden mis. Ja, de woorden mist.
2: Het was Noordkaap.
1: Het zei mij iets.
0: Moet ik de zin nog iets lezen?
1: Ja.
0: Ik vond het een goede zin, want het is niet altijd vaak vind ik mijn zin heel slecht.
1: Hij was goed.
0: Nu dacht ik van, kan wel. Zo echt zo, het beste is als dat echt zo'n zin is die in natuurlijke spraak dagelijks overkomt, dan gaat toch een groep in zitten. Bijvoorbeeld, sorry, maar het is echt niet oké, uw grapje over die Belg, die Zweed en die Noor. Het kaapt de discussie over de naamsverandering van CCML, dat kan toch niet?
1: Nee, dus die CCML was mijn insteek, maar ik dacht, nee, dat kan niet. En ik had hem.
0: Alles oké met u, Stijn Meuris?
1: Heel goed, welkom. Ik heb er zin in, de zon schijnt een beetje, ik heb er zin in. Ik heb een fijne playlist gemaakt voor mijn Meuris.
0: Tof.
1: Maar ik ben toch een beetje van mijn melk.
0: Oei.
1: En ik zal echt niet de enige zijn. Ja, nee, ik heb van de week, zoals iedereen, een beetje meegefeest van op afstand met het 50-jarige jubileum, zeg maar.
0: Ah, van de verjaardag van
1: Thomas.
0: Ja,
1: de verjaardagen, meervoud.
0: Ja, voilà.
1: En van zowel Thomas, Roos en dan Bent ook
0: Bent
1: nog.
0: Van Loo, ja, die allemaal eigenlijk dit jaar 50 geworden.
1: Jawel, natuurlijk was ik daar heel blij om, maar echt waar, on a serious note. Ik zat vooral te denken van, shit man, ik ben nog 10 jaar ouder. 11 om precies te zijn.
0: Ja.
1: Wat? Het is heel moeilijk uitleggen in 1 minuut op de radio, maar dat bizarre gevoel van waar was ik dan de laatste 10, 20 jaar? Het is gewoon maar doorgegaan en plotseling heb je dat getal.
0: Plotseling de 60 heb je niet door.
1: Dat begint bij 50, begint iets.
0: Ja, is dat?
1: Ja, jij weet dat ook. Ja, daar begint iets. Want sommigen, laat ons nu heel eerlijk zijn. Oké, aan Thomas ziet je het. Maar Roos en Bent, die zijn geen 50.
0: Ah, nee. Als je zegt tegen Roos van, die is 38,
1: ja,
0: iedereen
1: dat
0: gelooft
1: het ook.
0: Dat snap ik wel, ja.
1: Thomas, ça va. Ik herinner mij, en misschien heb jij dat ook, dan zat ik vroeger als 21-jarige stoer te doen met een iets te groot glas bier in Neerpelt in de cafés, waar veel goede cafés waren, over muziek te leuteren en dit en dat. En dan was je 21 of zoiets, en lichtjes dronken, en dan kwam er een binnen van 32.
0: Ja?
1: Dan viel toch bijna de muziek stil in zo'n café.
0: Je bedoelt, iedereen had zoiets van, oh my god, zo'n oude P.
1: Ja, ja.
0: Dat bedoel je?
1: Waarom is ze hier binnen?
0: Ja, ja. Van, wat heeft hij niks anders te doen dan bij de jeugd te komen?
1: Ja, ja.
0: Dat bedoel je?
1: Dat moet een dealer zijn. Wat meestal ook zo was. Nou, daar los van. Maar ik wil zeggen, dat zet de dingen in perspectief.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die getallen zijn heel cruciaal. En nu ben ik daar ver over.
0: Ja.
1: En nu schrik ik daar dan toch van.
0: En kijk je daarnaar van...
1: Ik ben toch altijd nog blij dat Marcel van Tilten ook nog blij is.
0: Die is toch ouder. Het is schattig.
1: Sorry, hè. Ja.
0: Ach, en niet de oudste zijn.
1: Nee, voilà.
0: Oh,
1: allee, dat is toch, hè. Ja, voilà.
0: En hoe oud je ook bent, we love you.
1: Music matters. Music matters. Dat houdt u jong.
0: Muziek is keibelangrijk.
1: Absoluut.
0: Zeg ik.
1: Dat was zo'n beetje mijn filosofische gedachte.
0: Heel mooi. Ja. Tot straks.

0: staan.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Kiyomi uit Gent heeft daar straks de officiële FIFA World Cup trofee in Lego gewonnen. Ze was winnares van vandaag. Morgen een nieuwe kans. Dan gaan we opnieuw naar Mick van der Slaggever. Hij zal een fictief doelpunt beschrijven. En aan de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft, zal jij kunnen ontdekken welk land dat doelpunt scoort, over welk land het gaat. Morgen spelen we opnieuw hier in de avondspits op Willy. Om 16:45 in Free Willy.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
3: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
1: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
3: Ik moet me altijd niet schelen.
1: En weer opduikt op de gekste plekken.
3: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Vanaf 10 juni.
7: The human race cannot accept what we know.
6: Steven Spielberg.
8: If you do this, there's no undoing it.
9: This is Disclosure Day.
6: Disclosure Day in de bioscoop.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Met mobiel plus thuis-internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vinden vrouwen dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
16: Sorteren kan je zo meteen.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
19: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
0: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
8: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: Wim Oosterlink.
13: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

De Clash, de Clash, de Clash. Met London Calling, dinsdag 9 juni 2026, 13 voor 7. Wat hebben we eigenlijk geleerd vandaag op zijn Piet Huizenthuis? Drie dingen natuurlijk. 1. Mike D van de Beastie Boys brengt een solo-album uit. Vanmorgen hoort in de ochtend bij Thomas en Sien op 28 augustus komt het album uit. Het heet Thank You. Hij heeft het in de studio thuis, bij hem thuis gemaakt, samen met zijn zonen, die blijkbaar ook muzikanten zijn. Ik probeer, het wordt nipt, maar ik probeer toch voor 7 uur nog een plaatje tussen te krijgen om dit heugelijke feit te vieren. 2. De kijkers van het tv-programma Huisgemaakt zijn zo kwaad op VTM en hebben zo vuile dingen gepost online dat Dino Tersa... Dino. Sorry, excuseer. Het is Dina. Excuseer. Dat is echt mis, pardon. Dina. Dat Dina Tersago het woord bullshit gepost heeft. Dus stop met die bullshit te posten, ruggers! Of zoiets, maar dan zonder ruggers. Enfin, er was nog een soort schokgolf door de Vlaamse media toen Dina Tersago het woord bullshit postte. Net zoals het een beetje een schokgolf is als je Dina Tersago per ongeluk Dino Tersago noemt. En 3. Vandaag is Ed Simmons jarig. Ed Simmons is de helft van Chemical Brothers. Hij wordt vandaag 56 jaar. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out.

komt eraan met Mercy en hij heeft er zin in. Maar dit nog van mij. Dinsdagavond en alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met Sabotage. Tot morgen.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, problemen. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Sst, luister.
7: Zomerdeals!
6: Hoor je het ook?
7: Zomerdeals!
6: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross. De gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17,490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Een goede avond. Nooit eerder kreeg het Comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Kathleen Stinkens van het Comité P.
2: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
1: Volgens het Comité P dienen mensen vooral klachten in na protesten. En na zo'n protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank, 5 anderen krijgen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook daar klachten over politiegeweld, dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten. 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
3: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraars telefonisch niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
1: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had Van Aert niet de beste benen.
4: Er is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker rijdt in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
1: De Britse ploegen Netcompany Ineos en EF Education First werden 2e en 3e. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden. Music matters.
5: Morrissey, Stijn Meuris.
6: Ah, jawel, 2 uur lang Mercy handpicked zoals u het gewoon bent. En deze was ik vorige week vergeten te draaien. Bij deze dus, Suzy Quattro. Jawel, welkom bij Mercy. Wordt goed, hè. Can the can.

die kon roepen, man. Die kon roepen. Staplied Suzy Quattro. Met Can the Can. Dus meteen een hele fijne reactie van Rick Janssens. Haar verschijning in Happy Days zal ik nooit vergeten. Puberale hormonen, schrijft Rick. Happy Days, de Amerikaanse serie van destijds. Ja.

Lakers het zelf zeggen. Wie ben ik dan om het tegen te spreken? I'm Scum van Idols. Ik denk 7 jaar oud inmiddels. Te horen op de soundtrack van Peaky Blinders. Ja, ja. Daar kan ik me wel... Ja, goede keuze vind ik dat. Idols. Deze band heb ik al even niet meer gedraaid. Uit Antwerpen was ik helemaal gek van. Jaren geleden en nog altijd. Hebben vorige week volgens mij in de Jingle Jungle gespeeld. Was iemand van de luisteraars daar? Laat het dan weten. Disorientations. Watching you go.

We zijn inmiddels 5 jaar verder en ik vind ze eigenlijk nog steeds fantastisch. Disorientations, Belgische band met Watching You Go. Philip van der Wallen schrijft: Disorientations is zo'n band die ik door Meurissy heb leren kennen. Waarvoor dank. Fantastische sound toch? Dat vind ik dus ook, Philip. En wie weet kunnen we hetzelfde bewerkstelligen met Capitan, ook een Belgische band die ik heel erg goed vind. Dit had ik een paar maanden geleden een paar keer gedraaid en ik doe het nu opnieuw. Facing Currents, Capitan. Ook een fantastische sound.

0: dat is geen zeveren, man. Facing Currents van Kapitan. Daar hoort u nog van, Kapitan. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
5: Amai, het is echt eenvoudig.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA. IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Medimarket.
15: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
16: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
15: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
17: Mercy. Stijn Meuris.
0: Kijk, het begint al, hè. Dimi de Ferreira, die schrijft... Wat was de naam van die Belgische band van daar juist? Wauw, dat was Kapitan met een C, Dimi. Kapitan. En trouwens, even kijken. Ja, Steven de Kokker. Kapitan, inderdaad, een paar maanden geleden via uw programma leren kennen. Sindsdien al dikwijls die cd opgelegd. Voilà, we hebben een sociaal-maatschappelijke functie. En daar zijn we heel erg blij mee. Dit is Sad Lovers and Giants... Band die zelden aan bod komt, een beetje een cultgroep van destijds, maar heel mooi. Aanvraag door Jean-Pierre Klinge. Things We Never Did.

Ah, dat vind ik een mooie van Rosalinda Rossiers. Ey, na deze sax iets van de Gulu Gang? Damn! Gemiste kans, andere keer. Gert Top schrijft, deze groep heb ik was enkele jaren geleden ontdekt. Niet in mijn New Wave-periode toen. Dat is vreemd, want ze hebben een uitgebreid oeuvre. Dat is waar. Sad Lovers and Giants. Things We Never Did. Zoals ze bijvoorbeeld draaien in Mercy. Things We Never Did. Dit paste erachter, vond ik. Section 25. Vaste luisteraars weten dat ik daar een boontje voor heb. Voor die rare, iets wat rare band. Maar zo sexy, werkelijk. En ja, baslijnen, hè. Friendly Fires.

Dat vind ik nu onversneden schoonheid. Uit de koker van Section 25, Friendly Fires. Dit is iets compleet anders. En dat mag ook wel. The Only Ones, Another Girl, Another Planet. Jong, zwijg me stil.

nooit een echte hit gehad, maar deze kwam toch dicht in de buurt. The Only Ones. Another Girl, Another Planet. Tijd voor de meest gitaristieke der Smiths. Was dan ook de enige gitarist van die band. Maar wat voor eentje. Johnny Marr. Easy Money. Dat is vast wat hij denkt als de Saban binnenkomt van de Smiths.

0: ik denk dat Johnny Marr het toen wel wist, hè, in de studio. Dat hij wel weer wist van, ik heb er weer eentje te pakken. Een hit, Easy Money.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Mercy. Stijn Meuris.
0: Ik kon het zelf niet geloven, beste mensen. Maar in 6 jaar Mercy, echt waar, had ik deze nog nooit gedraaid. Jongen, een verhaal, man. To cut a long story short, ik draai ze nu.

Lab, huppakee. To cut a long story short, Spando Ballet, heel mooi. Het lijkt nu alsof er geen nummer aan het draaien is, maar dat is niet waar. Dat is de lange, opkomende, crescendo-gaande intro van een geweldig nummer van The Sound. Een van hun eerste singles, I Can't Escape Myself. Mes scherp, ja ja. Er is niks mis met uw boksen, echt niet. Het is gewoon een vroeg nummer van The Sound. En daar hou ik van. I Can't Escape Myself.

als zoiets de eerste of een van de eerste singles is van een nieuwe Britse band, dan weet je als muziekliefhebber, er is een grote groep op komst. I can't escape myself from the sound. Ik mag trouwens blijven praten, want de intro van dit nummer duurt 98 seconden. No problemo. The Cure is begonnen aan de nieuwe Europese tour die binnenkort ook naar Rockwerchter komt. Ik kijk er al enorm naar uit. Vorig weekend speelden ze. De eerste die ze deden was Primavera. Primavera Sound Festival in Barcelona. En de reacties waren unaniem. Meesterlijk groot. Kijk, ik had niks anders verwacht. Prayers for Rain. Nee, laat dat zijn alsjeblieft.

toch weer eens gaan, beste mensen. Dan wil je die toch weer live zien voor de zoveelste keer. Maakt me niet uit.

Prayers for Rain. Dat ga ik nu wel niet doen, want ik hoop op mooi weer op die avond van Werchter. Die avond met The Cure. Oh ja, de einde. Dat is zo'n mooi einde, hè? En dit is een mooi begin. En die drums doen mij aan iets denken, echt waar. En ik weet nog altijd niet aan wat iets van The Cure, denk ik. En ik wil weten wat. Simple Minds, Boys from Brazil. Er is ook een hele knappe film die zo heet. Maar dit is het nummer.

1981, Boys from Brazil van Simple Minds. En ik vroeg net die drums doen me aan iets denken. En huppakee. Een hoop luisteraars geven mij advies. Ron Groene schrijft die drums. All Cats Are Grey van The Cure. Rick Jansen schrijft iets van pornography. Ik denk The Figurehead. Dat zou wel eens goed kunnen. Alain Beutel schrijft Ecstasy. Generals and Majors misschien. Dieter Boelaar schrijft een beetje The Hanging Garden. Ja. Dat trouwens, Philippe van der Wallen schrijft dat ook. Ook The Hanging Garden. Zou wel eens kunnen, ja. Dit is trouwens een voorprogramma geweest, lang geleden, van Simple Minds. Ja. Namelijk TC Matic. I'm not like that.

zo'n beetje de TC Matic uit Nederland, uit diezelfde periode. En geproduced door Jean-Marie Aerts, het kan geen toeval zijn. Een Nederlandse band die ik altijd heel goed gevonden heb. The Diff namelijk. Met een V, D-I-V, The Diff.

0: inderdaad, Johan Piqueur, die drummer, die speelde later bij Urban Dance Squad. Michael Schoots, dat klopt. De Def. Hard. Tot na het nieuws, beste mensen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. Nooit eerder kreeg het comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Kathleen Stinkens van het comité P.
4: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
3: Volgens het comité P dienen mensen vooral klachten in na protesten. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. De werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor 18.000 euro huurgeld

0: over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
1: Ja, momentje, ik ben met mijn moeder aan het bellen. Momentje, even mijn moeder. Mercy, Stijn Muris. Wacht even, ik heb ons maar even aan de lijn. Iets over een boterham, van lang geleden. Sorry, zo meteen.
2: Mam, weet jij nog wanneer ik voor de eerst een boterham met kaas gegeten heb?
3: Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Ik denk dat je toen een jaar of 3 was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Toen Carlo geboren is.
1: Ik vind dit nog steeds een van de allermooiste Nederlandstalige songs ever made. En het komt uit Nederland van Mam. M-A-M, Mam. En het nummer heet Maternité. En het is zo goed... Enfin, luistert u zelf.

Ja, dat moet geweest zijn toen Carla geboren is. Toen jij een jaar of drie was. Heerlijk dit. Echte authentieke opnames van de mama. En de band heette Mam, 1986, Maternité. Groep van onder andere Tom America, die ook achteraf nog hele mooie dingen heeft gedaan. Maar dit vind ik een pareltje. Opgelet, hier zijn de drums van Stuart Copeland van de vroege Police. Allemaal aan de kant. Peanuts.

Sting, die kon geweldig roepen op die eerste plaat 1978, Outlandos d'Amour. Heel punky plaatje eigenlijk, in het licht van wat later zou komen. Dit is Peanuts. Vind ik nog altijd lekker. Pas op, hier is Peter Gabriel en die zegt iets. Hi there. Ja.

The town is so small, they use small world words. Dat is zo mooi, hè? Peter Gabriel. Stel, de kans bestaat dat u nog geen fan was van Peter Gabriel. Ik ken zo van die mensen. Dan zal ik dat toch stilletjes aan veranderen, mensen. Hoe straf was dat? Dan kon je ook zeggen over Talking Heads. Bijvoorbeeld deze live versie van Alive During Wartime. Sexy als de netenman. Dat gaat vooruit.

0: spelplezier. Puur live spelplezier. Talking Heads destijds. Het Stop Making Sense Alive During Wartime.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Murrissy. Stijn Murris.

keer dit. Dat was een tip van Noël Colpin uit Genk vorige week. Ik draaide iets van The Clash, denk ik. Ja, uit Sandinista. En Noël reageerde met... Ah, maar dan moeten ook The Ruts een keer draaien. Nou, eigenlijk een punkgroep. Een beetje zoals The Clash. Maar die zo gaandeweg richting dub en reggae zijn geëvolueerd. En er was niks mis mee te horen aan A Jar War. Wacht, ik laat nog even lopen. Ik vind het gewoon lekker. Hier hou ik van, echt waar. Wacht, hè. Komt-ie. Dank u wel, hè, Noël Colpin.

doet mij dan weer een beetje denken aan late nachten in Café Den Drempel in de Kerkstraat in Neerpelt. Waar meestal hele goede DJ's draaiden. En hoe later het werd, hoe dub reggae-achtiger het werd. En dan passeerden de Ruts ook al wel eens. Samen met de Clash vaak. Kan geen toeval zijn.

Hier zijn weer fotografen. Hier zijn ze, hè. Hier. En maar klikken, en maar foto's, ja. Het zal waarschijnlijk hetzelfde zijn wanneer in oktober Duran Duran naar de ING Arena komt. In Brussel. Deze week aangekondigd. En ik was meteen, hoppakee, enthousiast. Dat meen ik. Ik ga daar naartoe. Daar ben ik wel heel zeker van. Girls on Film.

Gert van Rooij die gaat in Oslo kijken, zegt hij hier net, in oktober. Kurt Lambrecht zegt, nee, ik in de ING Arena. Dat is toch bij mij in de Hof. Ik kan er ook zijn. Ricardo Gomez schrijft, man, Duran Duran, altijd strak en stijlvol. En daar ben ik het volledig mee eens. Girls on Film. Nu even opletten, iets Belgisch. Morrissey, Stijn Meuris. En dit vind ik heel goed. Een duo genaamd Dark Beach. En het nummer heet OMG, Oh My God. En Oh My God betekent niet dat uw boxen kapot zijn. Nee, wacht maar. Het is zo bedoeld. Dit zou wel eens een clubbanger kunnen worden. Iets in mijn kleine teen voorspelt dat.

OMG van de Belgische band Dark Beach. Eigenlijk een duo, maar goed. Het zou een band kunnen worden, lijkt mij. En er is een zeker je ne sais quoi mee gemoeid met dit nummer. Hou het in de mond, beste mensen. Dit is niet Massive Attack. Had gekund. Dit is Sex Mask met Cirque. Ik denk toch dat je het zo uitspreekt. Cirque. We gaan de donkerte in.

Het schijnt Grieks te zijn. Sirke, Sirke. Ook een nummer van Ghost. Maar hij vindt het wel top, Ricardo Gomez. Dankjewel, Ricardo. Het is van Sex Mask, Cirque of Cirque. Dit is een oudje, min of meer, van Chalk. Ik had eerst een ander nummer klaarstaan van hem. Maar toen dacht ik, nee, ik ga Asking nog eens draaien. Dat vind ik zo straf. Denk een jaar of 3 geleden. Chalk, Asking.

heftige jongens hoor, die van Chalk Asking. Dit was een tip vorige week, een verzoek van Bart de Rudder. En hij zei, draai een keer YSHK, wablief. YSHK van de Dharma Chain. Oké, Bart, ik doe dat dan. Kijk, zo zijn we hier bij Mercy. En hoppakee. En dat is lekker. De Dharma Chain. De Dharma Chain. Denk ik toch, ja. Klinkt als een keten van apothekers, niet? Ah, de Pharma Chain. Nee, het is de Dharma Chain.

0: was mooi.
1: De Dharma Chain, YSHK. Ik zoek nog uit wat de afkorting betekent, maar het nummer ga ik vaker draaien. Dank u wel, Bart de Rudder. Net zoals dit nummer van King Buffalo. De volle 6 minuten lang. Maar no worries, het wordt steeds beter, let maar op. Burning. King Buffalo. Tot straks.

Jongen, wat is dit lekker. Burning van King Buffalo heb ik leren kennen door onze hooggewaardeerde collega Jasper. Jasper de Petter van Staalhart. Dit is zo goed. Heel veel luisteraars zeggen, ik hoor Tool. Dat klopt. Enfin, je hoort niet Tool. Het heeft er zo wat langs gelegen. En vorige week draaide ik Tool na dit nummer, na Burning. Deze week ga ik dat niet doen. Maar ik draai wel I'm Afraid of Americans van David Bowie. En aan u de eer, beste muziekkenners, om de link te vinden met Tool dan bij dit nummer. Ook heel sterk, hè? I'm Afraid of Americans. Begint stilletjes aan te kloppen.

Afraid of Americans van David Bowie. En ik vroeg net wat de link zou kunnen zijn met Tool. En dat was dan weer omdat ik tevoren King Buffalo draaide. Waarvan vele luisteraars zeiden, tja, dat doet wel wat denken aan Tool. Niks is toeval, beste mensen. Maar dus dit nummer, Trent Reznor uiteraard. Kijk maar eens naar de videoclip van I'm Afraid of Americans op YouTube. Wie loopt daar in de achtergrond? Tijdens de straatscène, heel mooi gefilmd trouwens. Daar loopt Trent Reznor, ja. We gaan eruit, 2 uur Neurissie zit er weer op. Jongen, time flies when you're having the funk. The pleasure was all mine. Dank voor de reacties.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Een goede avond. Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Irak elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Maar er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Karel Latree.
6: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
5: Werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor €18.000 huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parquet onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
3: Music matters.

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goeie avond. Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Iran elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van

0: Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Carla Trey.
1: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
0: Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. Sport dan, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En in Seattle in de VS zit de eerste training van onze Rode Duivels voor het WK erop. Bijna iedereen trainde mee, behalve verdediger Zeno de Bast. Die werkte een individueel programma af. Sportjournalist Jarno Berto volgt de Duivels op de voet.
2: We hebben daarnet ook een rondleiding gehad in dit oefencentrum. Er is uiteraard een fitness, er is ook een cryokamer. Dat is misschien hetgeen dat het meest opvalt. Dat is een koeltekamer die kan gaan tot min 100 graden Celsius. En die zou de recuperatie van een paar Rode Duivels moeten bevorderen. Er is ook een kapper wat misschien belangrijk is als ze hier 3 weken of langer, of zelfs een maand, of zelfs nog langer dan dat zouden zitten.
0: Donderdagavond begint het WK met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Op maandag 15 juni spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
3: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. Sport dan, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.
2: Really, really, music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Een goeie nacht. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronkenrijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Voor het eerst mag er een Europeaan mee op een ruimtevaartmissie van Artemis. Het gaat om een Italiaan van 49. Hij gaat samen met 3 Amerikanen op missie rond de maan. De Artemis-missie, de 3, staat eind volgend jaar gepland. In 2028 wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA dan terug mensen op de maan krijgen. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
1: Music matters.